0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Radio NL.
3: Is de muziek van Radio NL.
4: Ik laat je nooit meer gaan. Ik heb alles wel gezien of al gedaan.
3: Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Een model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigde plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel.

0: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Geluk is toch geen 100.000 gulden. Geluk is

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De Brakel.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 5 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

is vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

asfalteert. Dat's die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand. Ongelooflijk.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Altijd aan.
0: Radio NL.
1: Radio NL.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik ben reeds jarenlang de koster. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans' zaken. En altijd thuis aan het handen zwier.
0: Zing het dan.
1: Hij leent circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.
1: Want ik moet toch aan mijn zakje denken. En aan mijn dagelijks

enige chili of in Eipen. In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
8: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
16: Een hele goede morgen. Het is 6:03 op deze dinsdagmorgen bij de ANWB vandaag. Tim zeg ik. Sorry, ik lees hem en ik hoor Wijnand. Goedemorgen, dat is toch een verschilletje,
17: ja. Ja, zo is dat, ja.
16: Ja.
17: Maar goed, afijn, we doen wel uiteindelijk hetzelfde werk. En dat is toch wel de verkeersinformatie. En op de A15 richting de Maasvlakte staat op dit moment de enige file tussen de Afrit Briede en de Suurhoofdbrug. Nu 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Er zijn wat problemen met die brug. Die worden de komende tijd wel verholpen. Je komt daar binnenkort. Mag je daar over de nieuwe brug? Wanneer is dat nog niet helemaal bekend. Maar voorlopig word je via de vluchtstrook geleid. En dat gaat dus niet zonder vertraging. Nou, verder zal de ochtendspits vanmorgen behoorlijk druk verlopen. Zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste files komen te staan in de Randstad en in het zuiden van het land. Nou, verder zijn er op dit moment nog geen flitsers.
16: Dank u wel, Wijnand.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Maas van Dijk! Nou, waar kwam die Tim vandaan dan? Zometeen draaien we Tim Douwsma samen met Henk Dissel. Het gevoel als eerste na zessen.
0: Dit is de muziek van...

0: ochtendshow.
1: Voor de dinsdagochtend 29 september vandaag een hele goede morgen. 11 minuten over 6 en we beginnen weer aan een kakelverse ochtendprogramma. Het ochtendprogramma van de dinsdagmorgen. Met misschien wel jouw tekst of audiobericht zometeen. Je mag hem insturen via de app van Radio NL. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Hoe is het nou? Laat eventjes van je horen. Gaan we daar zo meteen doorheen. Eerst even een blik op het nieuws van deze dinsdag 29 september. Het gaat over een grote brand in een loods met frituurvet in Heerenveen. Gisteravond rond 8 uur is er een grote brand uitgebroken in een loods op het bedrijventerrein daar. In het pand lag dus onder meer frituurvet opgeslagen, waardoor de brand weer lange tijd niet dichtbij kon komen. Brand was rond 9:15 dan wel weer onder controle. Er raakte niemand gewond en de oorzaak is nog niet bekend. Zullen we vast nog wel van gaan horen vandaag. Ander nieuws, basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik, zo luidt de NOS. Leerkrachten en andere medewerkers in het basisonderwijs kunnen dus op kosten van de werkgever de griepprik gaan krijgen. Griepprik. De regeling gaat op 1 augustus 2027 in. Deelname blijft vrijwillig. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestond zo'n regeling al. En er wordt gekeken naar het aantal vrouwen in Defensie. Dat zal namelijk te weinig zijn. En daarom wordt er een actieplan opgericht. D66 heeft dat gepresenteerd. En het zal dan niet alleen gaan om de aantallen, maar ook om bijvoorbeeld de cultuur in Defensie. Dat zou aangepast moeten gaan worden, zodat daar meer vrouwen zich welkom gaan voelen. Meer dingen die meespelen zijn bijvoorbeeld de uitrusting. Dat is niet gemaakt voor het vrouwelijk lichaam. Alles is vrij groot, fors, lomp. En daar moet aan gesleuteld gaan worden. Nog geen kwart van Defensie is vrouw. En volgens D66 is dat te weinig.
0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Dat voor het nieuws van deze dinsdag 29 september. Dan even over het weer. Er zijn nog wat buien in het noorden van het land. Daar trekken de laatste buien deze morgen weg. Daarna wordt het zonnig en bijzonder warm. Met zo'n 22 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 in het zuidoosten.
2: En

0: Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. Daarvoor nog een liedje van Ancora door storm en woeste regen. Maakt het 6:50. Goedemorgen. Tijd voor onze Ad met de spreuk. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Laske. Goedemorgen, Klukke.
0: Ja, mooi, de rozen.
2: Rode rozen. Witte zijn.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja, goedemorgen mensen. Ja, mijn stem is niet meer de oude.
0: Het
1: maar ja,
0: komt van bakkeliet.
1: Beetje schoor.
0: Bij Ad.
1: Maar ja.
0: Ja.
1: Maar we hebben vandaag een gedicht. En dat past bij dit liedje.
0: Nou, vertel.
1: En dat luidt. Een roos is mooi en heel bijzonder. Zo zie ik mijn liefde voor jou ook als een wonder. Mijn liefde voor jou ligt diep genesteld in mijn hart.
0: Gaat het over mij?
1: Daarom wil ik je deze roos graag geven.
0: Ach.
1: Want ik wil alleen maar jou voor de rest van mijn leven.
0: Ja.
1: Ik wens iedereen nog een prettige dinsdag. En welterusten.
0: Welterusten. En bedankt voor de roos, Ad. Tot morgen. Gaan we verder duiken in de app van Radio NL, waar ook jouw tekst of audio-appie meer dan welkom is natuurlijk.

0: Goedemorgen Arvid bijvoorbeeld.
1: Ik ben weer onderweg naar Zeewolde en ja, wat heb ik er weer macht te vullen, Senna. Hey, Lassie, ik weet het. Het is geen verzoekje vrijdag.
0: Nee,
1: maar goed, ik heb toch wel een dondermooi plaatje waar ik echt heel graag wil doen. Ik was een benieuwd of je hem ook überhaupt wel hebt.
0: Of ik hem heb.
1: Want mijn maat die heeft hem lessen nog gedraaid op de vernieuw battle. Nou jongen, het ging helemaal los. Dat is een plaatje van Barst en de Lona's, Omhoog Omlaag.
0: Omhoog Omlaag?
1: Ik weet zeker, menig piratenfanaat, die vindt dat helemaal geweldig. Ik word wel. Kils maakt er allemaal een mooie dag van. Ik zeg ciao de Marco en doekeloekie!
0: En een hele mooie dag Omhoog Omlaag van de Barst en Lona's. Daar zeg je maar wat. Die heb ik sowieso niet hier binnen handbereik. Dat wordt moeilijk, Carvitz. Gebruiken we echt vaker dat excuus trouwens, maar dat is anders wat.
2: Goedemorgen, laat je hier Koen de Zingende Teel zetten op weg naar Meppel. Ik denk voor de laatste keer. Dus ik doe lekker rustig aan, maar ik heb bijna zin. Dus
0: gewoon gelijk.
2: De wekker moet me wakker maken. Dus dat is een slecht teken.
0: Ja.
2: Maar dat komt goed. Ik zeg, mensen maken een mooie dag van, doe ik ook altijd. Het is vandaag lekker warm, dus ik zeg groetjes en tot morgen.
0: En tot morgen. Ja, nou goed. Over het weer weinig te klagen vandaag. Ja, bijna te klagen dat het te warm zal gaan worden. In het zuidoosten temperaturen richting de 30 graden. En dan nog eventjes op 29 september, mensen. En waar toveren ze het vandaan in ene? Deze morgen er nog wat buien die via het noorden ons land verlaten. Net als de bewolking, dat gaat dan ook weg en maakt allemaal ruimte voor de zon. Dus een zonnige dinsdagmiddag vandaag voor de boeg. Korte boksen aan. Ja, en iedereen uitlachen die een winterjas aan heeft, zeg maar, in september natuurlijk.
3: Morgen, Lars. Laatste dagje werk. Vertel dat je gisteren al. En dan eventjes 8 daagjes.
0: Vakantie.
3: Een soort van vakantie, ja. Al is er thuis genoeg te doen.
0: Tuurlijk.
3: Volgende week, woensdag, ben ik er weer bij. Fijne dag.
0: Dankjewel, Rob. En geniet eventjes van de 8 dagen welverdiende rust. Tenminste, daar gaan we dan even vanuit dat het wel verdiend is natuurlijk. Ja, ik zit zelf nog met een klein dingetje. Morgen, dat is namelijk de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. Dat is echt waar. 30 september, bijvoorbeeld ook de verjaardag van Max Verstappen. Hè? Zoek het maar op, het staat in de boeken. Wie mocht er nou toevallig nog meer jarig zijn morgen? Hè? Ja, ik niet. Nee, ik ben volgende week aan de beurt. Oh, jeetje, dat gaat ook hard trouwens. Nee, morgen is mijn vriendin jarig. Nou ja, goed, en je raadt het al. Ik heb nog niks. Het gaat weer op zijn Van Dijkse, zeg maar. Ik moet echt nog even hard wat regelen. Zeg, want ik kan niet met lege handen aankomen morgen natuurlijk. Ik weet toevallig dat ze eerder thuis is dan ik. Hè? Dus als ik dan daar binnenkom dan morgen, dan gaat het mis. Als ik vandaag niks regel. Wou we dit toch misschien even aangrijpen als klein momentje? Weet iemand toevallig nog wat leuks? Hè? Bosje bloemen. Chocolaatjes. Is dat genoeg? Ja. Kijk, we zijn nog niet op de leeftijd gekomen dat we elkaar blij kunnen maken met een nieuwe stofzuiger, zeg maar. Opstaan.

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
6: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
8: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietenolie tankstations.
6: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
11: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
15: Altijd aan. Radio NL.
14: Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Vandaag trekken de laatste buien in de ochtend weg. Daarna wordt het zonnig en bijzonder warm. Met ongeveer 22 graden in het noordwesten tot plaatselijk 28 in het zuidoosten van het land. Niet alleen vandaag een warme dag, ook morgen zonnig en warm. Morgen neemt later de kans op een bui wel een klein beetje toe. Dan wordt het zo'n 25 tot 28 graden. En dan is het echt gedaan met de warme dagen. Tenminste voor deze week, hè, want je weet nooit wat er komen gaat. We komen ten halverwege december en we staan in de korte broek staan op de brink. Dat gaat gebeuren, let maar op. Eerst even naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben universiteiten onderzocht. Bijna 16% van de Nederlanders heeft begrip voor huiselijk geweld. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vorig jaar zijn opnieuw meer mensen omgekomen door een val. Volgens het CBS was een val de doodsoorzaak voor bijna 8000 mensen en dat zijn er 500 meer dan het jaar daarvoor. De slachtoffers zijn vooral 80-plussers. En in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. Volgens de Stentor is de brand aangestoken.

0: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits komt nu snel verder op gang. Het is al behoorlijk druk aan het worden. Vooral op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Nou, echt opvallend zijn de files op de A15 richting de Maasvlakte. Bij de Suurhofbrug zien we een half uur vertraging. Al het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Daar wordt een auto geborgen bij de afrit Kruiningen. Daar is maar één rijstrook vrij. De vertraging is een kwartier. Werkzaamheden bij Gouda veroorzaken file op de N207 vanuit Bergambacht. Bij de Julianasluis nu 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En er gebeurde een ongeluk op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij Wateringseveld. De vertraging is daar nu een half uur. Er wordt geflitst op de A27 van Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 108,2.
1: Dankjewel Wijnand en tot zo meteen dan weer.
0: Tot zo weer.
1: Dag, hebben wij voor je klaarstaan Wimmy Bauma. De ring die je draagt. Ach, dat is eventjes een mooi om te draaien op deze dinsdagmorgen. Hè?

0: en de ring die jij draagt.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Op de dinsdagochtend, 29 september. Goedemorgen. We zijn lekker begonnen met deze dinsdag die warm uit zal gaan pakken. Temperaturen richting de 30 graden vanmiddag. Dus kleed je er op aan voor vandaag. En mocht je er lange broek aan hebben, dan ben je allesbehalve spekkoper op zo'n dag als deze dag natuurlijk. Gaan we even een rondje doen in de app van Radio NL. Daar is het gezellig natuurlijk. Nick uit Almelo is erbij. Nick, goedemorgen.
4: Goedemorgen Lasje. We zijn ook weer bij in Scherenberg. Fijne dinsdagmiddag. Geniet van het weer. Ciao.
0: Dankjewel. En hou op tussen de lijnen, Nick. Anders gaat hij trillen. Petertje ook, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen Las. Met Peter uit Amsterdam. Hey, ik wil even de groetjes doen aan Herman Schouten, Henne van Vechten. En zou jij wat leuks kunnen draaien van Peter Beense? Ik zou het willen schreeuwen van de toren.
0: Mooi.
5: Die bijvoorbeeld. Hé hey jongens, fijne werkdag. Later.
0: Dag Peter. En een mooie dinsdag. Nieuw van gisteren heb je waarschijnlijk wel meegekregen over het feit dat wij veel geld uitgeven over de grens. Zo doen we dat om te tanken, maar ook om de gewone boodschappen te doen. Want ja, haal je dat in Duitsland, dan is het toch al wel gauw een paar euro dat je bespaart. En doe je dan grote boodschappen, ja, dan kan het helemaal wel uit. Zo zijn de cijfers naar buiten gekomen hoeveel geld we dan daarin weggeven, zeg maar. Wat we er allemaal halen en wat de populaire producten zijn. Denk bijvoorbeeld aan shampoo en frisdrank. Dat scheelt op een flesje shampoo toch gauw al een paar euro. Nou ja, frisdrank exact hetzelfde verhaal. En dat tanken, ja, dat hoef ik je niet te vertellen volgens mij. Dat is natuurlijk veel goedkoper over de grenzen. Vlak over de grens al zeg. Van de week zag ik zo'n plaatje voorbij komen. Met zeg maar alle regio's ingekleurd vanaf waar het loont om over de grens te tanken. En ik vind het altijd een beetje moeilijk om het dan daarover te hebben. Want er zijn heel wat lokale pomphouders die dus in de buurt van de grenzen zijn. Van de Duitse grens, van de Belgische grens. Ja, die hebben dan gewoon één tankstation, zeg maar. Die moeten van daaruit een gezin voeden. En daar komt bijna niemand meer. Want ja, het is zo duur natuurlijk. Dus, dat zijn lastige onderwerpen. Maar goed, daar zijn wij niet degene die erover gaan natuurlijk. Komen er nog suggesties binnen over wat ik moet doen morgen? Mocht je het gemist hebben, morgen is de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn. 30 september staat daarvoor in de boeken. Met morgen dik 44.000 jarigen, waaronder dus ook mijn vriendin. En nou ja, ik zei dus al eventjes, ik heb nog helemaal niks. En met lege handen thuiskomen, ja, daar maak ik natuurlijk ook geen vrienden mee. Er worden wel tips gegeven wat ik bijvoorbeeld dan wel moet gaan doen voor morgen.
6: Goedemorgen Lars, jouw vriendin is in goed gezelschap morgen. Want ik ben ook jarig,
0: nou, hier
6: maar
0: heb
6: dat terzijde.
0: Ja.
6: Wat denk je van een Thaise duo massage en daarna een etentje met z'n tweeën? Dan kun jij niet meer stuk hoor, geloof mij maar.
0: Ja nee,
6: of
0: ik ga stuk onder die duo massage Henk. Breken ze me daar in tweeën. Dat zal we net zien. Dan zit ik hier donderdag niet, kan ik je wel vertellen. Meer mensen die het op de velden gooien. Annika uit Groningen zegt exact hetzelfde. Nou ja zeg. Misschien dat ik het toch een beetje in dat straatje moet gaan zoeken. Maar goed. Het is nog niet zo ver natuurlijk. Dank voor de tips die binnen zijn gekomen. Dat hebben we wel. Want er zijn ook een paar voorbij gekomen. Die lees ik even niet op zeg maar. Want als ik daar dan morgen mee aan kom zetten. Dan is het. Nou dat heb je ook niet zelf bedacht. Nee dat is een gekkigheid hoor. Dat valt wel een beetje mee. Hè? Ze praat namelijk niet zo. Nou ja, goed, we gaan eventjes naar het volgende onderwerp. We hebben onze Tini van de receptie om deze 7:15 natuurlijk. Tini die heeft weer een liedje voor ons en heeft te maken met de dag van vandaag. Dat is de tip van Tini. Ze zal zo meteen gaan lallen aan jou de vraag om even goed te luisteren. En de titel van de plaat door te sturen via de app van Radio NL. Doe je dat, kan het zomaar zijn dat we je zo meteen eventjes bellen. En dan gaan we het complete nummer draaien. Doucheren en dat zal gaan sluiten en de kraan gaat vanzelf stromen. Even goed luisteren, komt-ie.

0: Oh ja. Ja.
1: Misschien dat de tip van Tini het heeft te maken met vandaag. Net wat te veel weggeeft. Maar goed. De titel van de plaat, daar zijn we naar op zoek. Mag je doorsturen via de app. Draaien wij helemaal Hollands voor je. De Titanic.

0: goedemorgen. Marcie, goedemorgen jongen. Fijne uitzending. Yo.
1: Altijd aan.
2: De ochtend van Radio NL.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
3: De dag

René Schuurmans. En handen in de lucht daarvoor de Titanic van Helemaal Hollands. We hebben onze Timmy van de receptie horen lallen deze morgen. Aan jou de vraag, welk liedje is het ook alweer? Ze zingt elke dag haar liedje De Nachtegaal van de Vroege Morgen. Zo hebben we onze Tini ook wel eens een keer betiteld. Ja, de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. De ene keer dan komt het tipje van Tini heel erg uit. De andere keer is het tipje van Tini misschien net wat te vrijgevend. Wat hij vandaag is, dat laat ik eventjes in het midden, maar...

0: Ja, tuurlijk. Gaan we naar de telefoon. Daar is Peter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peter. Peter. Heb je dat veel gehoord in de tijden van Jiske Vet? Peter.
1: Ja, dat heb ik
0: veel
1: moeten aanhoren, ja.
0: Ja, hè, je was blij dat je er vanaf was en toen kwamen wij er weer mee, zeg maar. Zo een beetje.
1: Ja, ik heb brede schouders, dus...
0: Wat zei je? Je brede schouders.
1: Oh ja.
0: Hey Peter, waar vandaan als je vragen mag? Zutphen, toch?
1: Ja, Zutphen.
0: De vraag stellen is hem antwoorden natuurlijk. Wat is er te doen in Zutphen deze dagen? We hebben in Leiden bijvoorbeeld het Leids Ontzet. Is er nog een reden dat we naar Zutphen toe moeten van het weekend?
1: Binnenkort de Bokbierdag.
0: Bokbierdag. Ja, nou ja, dat is wel bekend daar zo, Peter.
1: Ja, dat is zeker bekend.
0: Ja, en daar ga, je natuurlijk, daar ga je ook al jaar en dag heen.
1: Dit jaar niet.
0: Nou, hoe kan dat nou weer dan?
1: Ja, ik sta bij de motocross.
0: Oh ja, ja, prioriteiten natuurlijk, hè.
1: Ja, goed bij.
0: Hey, goed zeg. Peter, we hebben natuurlijk onze Tilly van de receptie horen lallen hier in de vroege morgen. La, la, la, la, la, la, la. Was het tippie van Tini nodig of zei je, dan kan het ook wel zonder gekund?
1: Nou, zonder was ook wel André van Duin met als de zon schijnt.
0: André van Duin, ja natuurlijk.

0: als ik je nog even een tip van Flip mee mag geven, Peter. Als je ergens nog een keer een verloren 10 minuten hebt of zo. Hè, dat je even met de voeten omhoog ligt op de bank. Dan zoek het even op YouTube. De oude filmpjes van Van Duin. Hè, dat is fantastisch. Als je toch geen Jiske Vet wil kijken. Hè, want dan roepen ze alleen maar buiten. Maar gewoon even Van Duin opzoeken. Dat echt, je vermaakt je de hele 10 minuten.
1: Ja, dat zeker. Ik ken ze.
0: Ja, nou ja, dat is wel mooi. Er zit een herkenning zit er dan in één keer in. En dan ga je dat. Op een gegeven moment dan ken je het zo goed. En dan ga je meepraten. Ga je precies zeggen wat zij ook zeggen en zo, weet je wel. Ja, dat is leuk. Maar dat zijn hele andere zaken, Peter. Veel plezier bij de Cross in plaats van de Bokbierdag. Wij gaan André van Duin draaien.

0: Zojuist bij Radio NL op deze dinsdagmorgen. Zometeen dan draaien we muziek van een artiest die het heeft doorgegeven op zijn zoon. En misschien dat je daar al wel wat van mee hebt gekregen. Het gaat namelijk om de zoon van Jannes. Die komt komende vrijdag met zijn eigen nieuwe liedje. Ja, mocht je nog niks gehoord hebben daarvan, eventjes een klein stukje van het liedje in elk geval. Je zou bijna zeggen, ja, maar dit is toch een liedje van Jannes? Nou ja, goed, dat dan net weer niet. Het is de zoon van, maar die komt aanstaande vrijdag uit. 2e van oktober zal dat dan zijn. Dan is hij voor iedereen ten tonele gesteld. Gaan we dan die vrijdag uiteraard wel eventjes draaien. Dat komt goed als bij deze al wel beloofd. Maar ja, zover zijn we nog niet. Ik zat te denken aan Eleonora voor zometeen.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, omeunig nog grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
5: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubel Concurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubel Concurrent in Zwolle of Slagharen.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
11: Jazeker!
10: Ga

0: laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is Daan P-Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat. We hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om, en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
5: Overson, groot en klein wonen.
4: Check de voorraad op overson.nl.
6: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
10: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Een hele goede morgen. Dinsdag vandaag, 29 september. Zometeen hebben we het keuzemoment voor je. Twee liedjes die we tegenover elkaar zetten. Keuze A deze ochtend. Och, hij is goed. Ik vind het ook heel moeilijk. Normaal gesproken dan gaan we het keuzemomentje tegemoet. En dan heb ik wel een klein beetje een gevoel van, nou, zou wel een beetje deze kant op kunnen gaan. Zou wel een beetje die kant op kunnen gaan. Maar vandaag zou ik het oprecht niet weten. Dit wordt een hele lastige keuze. Ja, keuze B ook. Die is ook gewoon gaaf. Die is gewoon goed. Punt, zeg maar. Dus dan gaan we zo meteen doen, het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. Nu in elk geval nog even geen verkeersinformatie. later deze ochtend dan zal het misschien wat drukker gaan worden onderweg.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: En zoals beloofd, muziek van Jannes is onderweg. En Leonora gaan we zo meteen voor je draaien.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

Leonora, zoals beloofd op de dinsdagmorgen, 10 minuten over 7. Een hele goede morgen. Zometeen zijn ze dan daar, de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst even naar het nieuws van deze dinsdag, de 29e van september. Vandaag is het Internationale Dag van het Hart. De dag tegen voedselverspilling. En het is vandaag Draagrooddag. Ja, niet dat ik me eraan heb gehouden natuurlijk, maar zo gaat deze dag in de boeken. Andere zaken dan die daadwerkelijk het nieuws hebben gehaald. Morgen begint de kinderboekenweek. Tot en met 11 oktober staat dan alles in het teken van kinderboeken. Leesplezier met dit jaar het thema Spot aan. Milouska Meulens die heeft het kinderboekenweek geschenk geschreven. En Harmen van Straten maakt het prentenboek van deze kinderboekenweek. Dus dat zal dan morgen daadwerkelijk van start gaan. Andere zaken dan voor deze dinsdag, de 29e, dingen die het nieuws van vandaag halen. Een uitspraak over de zaak van Willem Engel. Daar gaat het Hoge Raad zich vandaag in buigen. Die doet dus uitspraak in de zaak tegen viruswaarheidvoorman Willem Engel. Hij is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur voor opruiming in de coronatijd. De advocaat-generaal heeft geadviseerd dat de zaak deels opnieuw moet worden behandeld. En daar gaan we dus vandaag meer over horen. Andere zaken dan, de Tweede Kamer debatteert over nieuwe regels tegen geluidsoverlast rondom Schiphol. Minister Karmans, minister van Infrastructuur, wil dat de nieuwe regels in november al ingaan. En dan augustus, september, oktober, november, dat is gauw, dat is fors. En dat is vlot. Ik vind het altijd een dingetje, natuurlijk geluidsoverlast, ja dat is één. Het is vervelend dat je er last van hebt, maar je weet ook waar je gaat wonen als je naast Schiphol gaat wonen. Dus ja, dat vind ik ook altijd een dingetje, maar daar wordt dus nog wel eventjes over gesproken. Meer dingen dan voor deze dinsdag 29 september. Ja, het is een warme dag, dat zal je niet ontgaan zijn. Vanmiddag temperaturen die oplopen tot de 30 graden, richting de 30 graden. Vandaag houdt het op bij 28, morgen dan zal het echt warm gaan worden. En dan daarna dan, is het daadwerkelijk herfst weer met veel buien en temperaturen onder de 20. Goed, gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. Keuze A is deze ochtend voor Don Rosenbaum. Ja, dat is mooi. Ja.

0: Swimming into deep water, Don Rosenbaum hebben we op keuze A staan. En de B is deze morgen voor Benny.
1: Ik wil vrij, vrij, vrij, vrij en bij jou zijn.
0: B van Benny Nijman natuurlijk.
1: Ik wil bij jou vrij.
0: Vrij en bij jou zijn hebben we deze morgen op keuze B in het keuzemoment. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je graag horen? Jouw voorkeur in een tekst- of audio-appie is welkom in de app van Radio NL.
2: Ja!

Keuze A deze morgen voor Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Keuze B is voor Vrij en bij jou zijn van Benny Nijman. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Tekst of een audio-appie met daarin de letter A of de letter B is welkom in de app van Radio NL. Draaien we nog meer vanuit opa's kast, muziek van de Rambo's. Over Vrij zijn gesproken, hoor eens.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters met haar hartenbrekers, juist bij Radio NL. Het keuzemoment van vandaag gaat tussen Don Rosenbaum en Benny Nijman. Aan jou de vraag welke van de twee je graag wil horen. Keuze A is voor Swimming into Deep Water. En keuze B is voor Vrij en bij jou zijn. Met een minuut ongeveer, dan gaan wij stemmen tellen. Zorg ervoor dat die van jou erbij zit. Dat mag je nog steeds doen, dus via een tekst of een audio-appie gaan we er zo meteen gauw doorheen. Eerst laten we je ze nog even één keer horen. I'm swimming into deep water. Would you help me one more time? Keuze A voor Don. I'm trying all my best to keep life going. Don Rosenbaum. Mooi. Keuze A voor Swimming into Deep Water. En keuze B is de B van Benny. En Vrij en bij jou zijn. Ik wil

0: together. Twee mooie liedjes tegenover elkaar. Aan jou de vraag, welke wil je het liefst horen als je dan toch een keuze moet maken? Want ja, allebei, dat is geen optie. Keuze A voor Swimming into Deep Water. Keuze B voor Vrij en Bij jou zijn. Wij gaan stemmen tellen en dan gaan we kijken welke van de twee als winnaar uit de bus mag komen. Karin uit Uden, goedemorgen. Voor mij keuze B vandaag. Pieter vanuit Slootdorp gaat voor keuze B. Leo uit Apkoude gaat voor een A'tje. A'tje voor Remco uit Donkerbroek. Luc zegt B graag voor mij deze morgen. Dat is een mooi plaatje. Keuze B ook voor Atje vanuit Huibergen. B voor Christa vanuit Almelo. Dan is het een appie van Steven Puttenzoek. Goedemorgen voor mij keuze A. A voor Arnie uit Boven Karspel. B voor Jan Jelle uit Zuid-Laren. Grat, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Doe maar keuze A, A, A.
0: Aatje staat genoteerd. Dankjewel.
2: Laatste jongen, dan gooi ik voor een beetje, hè. Benny Nijman, lekker man. Jallo.
0: Ja, precies.
2: Hey, lekker korte broekje, Jan. Nee, tussen de 39 graden vandaag, hè.
0: Tussen de 39 graden, daar zit een kern van waarheid in. Nico, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een hele dikke A.
0: B daarentegen zegt Diana uit Haaksbergen. Jolanda uit Andels, die gaat voor keuze B vandaag. Dan is het een beetje van Corrie vanuit Dordrecht. Een B voor Olaf uit Grootegast. Rob uit Bovenleeuwen, die gaat dan nog wel eventjes voor keuze A. B voor Johan uit Uithuizermede. Beetje voor Angela vanuit Beverwijk. Christa uit Almelo. Zeg goedemorgen voor mij keuze B.
4: Morgen Lassie, een aatje. Groetjes aan de kapo's.
0: Een aatje, dat dan weer wel. Een B dan nog voor Pieter vanuit Webos. Mariella uit Tilburg zegt B graag. Volgens mij is dat hem ook geworden. Geen Don Rosenbaum. Geen Swimming into Deep Water. Maar een beetje Nederlandstalig. Keuze B. Voor Vrij en Bij jou zijn. Ook een mooi plaatje hoor.

0: mooi. Benny Nijman, vrij en bij jou zijn ze juist bij Radio NL. Bijna 7:30. Nieuws weer, verkeer is onderweg. En de Hollandse nieuwe van deze week, die is in handen van Gisby Fortiera. Gaan we zo meteen voor je draaien. Ik weet nog niet of het nou over een auto of over een koe gaat. Ja. We hebben nog eventjes om ons daarover te gaan buigen natuurlijk.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Maar 15 euro per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: Te laat.

0: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
0: Een initiatief van Pfizer.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: Vandaag trekken de laatste buien in de ochtend via het noorden weg. Daarna wordt het overal zonnig en bijzonder warm met ongeveer 22 graden in het noordwesten. Tot plaatselijk 28 graden in het zuidoosten van het land. Ook morgen nog een warme dag. De eerste periode met zon en uitzonderlijk warm. Later neemt dan wel de kansen op een buitje een beetje toe. Morgen wordt het ongeveer 25 tot 28 graden. Daarna dan breekt de herfst officieel aan en is het gedaan met de pret. Goed, kunnen wij naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bij

0: vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon een flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars. Ja, de ochtendspits is in volle gang. Verreweg de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en de afrit Ierseke zomaar een half uur vertraging in 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Nou, verder zien we dus vooral veel dagelijkse files met zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Op de N34 Emmen richting Zuid-Laren tussen Borger en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat hangt samen met werkzaamheden elders in de provincie. Op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd bij de Wateringse Veld. De vertraging is een half uur. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Er staan flitsers op de A13 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 6,0. En ook op de A20 naar Gouda bij 35,6.
1: Bijna, dankjewel. Tot zo weer.
2: Tot later.
3: Radio NL. Deze week is Ford Sierra van Gisby de Hollandse nieuwe.

0: genoemd. Dus we laten het nog steeds even in het midden.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Kan er ook al liggen omdat ik zo'n eco-wagen heb. Hè? Dat kan natuurlijk. Hè? Dat is de bedoeling dat hij dan zuinig rijdt. Helemaal niet spannend. Druk je het gaspedaal in en dan over 2 minuten heb je ongeveer 100 km per uur te pakken, zeg maar. We gaan even naar het dobbelspel van vandaag. De lijst met categorieën aan onze linkerzijde. Aan jou zometeen de vraag om een liedje te verzinnen. Dat gaat of te maken heeft met de categorie die wij gaan dobbelen. Gaan we even kijken wat het kan worden vandaag. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij naar een liedje dat gaat over vroeger. 2 is een liedje dat gaat over een object dat past in een mok. Ja. Nou goed, dat zullen hele kleine dingen worden dus. 3 is categorie vakantie. 4 objecten die je niet kan opladen. 5 is nog een keer dobbelen. En met nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter M. Eens even kijken wat het mag worden vandaag. Daar gaan we. Oh, hij is aan het tollen, dat dobbelsteentje. Hij tolt. En het is nummer 4 geworden. Dat betekent dat we zoeken naar liedjes die gaan over objecten die je niet kan opladen.

Disby en Fort Sierra. Het is de Hollandse Nieuwe van deze week. Christa die heeft eventjes uitgezocht. Gaat het liedje nou over een koe of over een auto? Want ergens zingt die Fort Sierra heilige koe. Christa zegt nee, het moet wel over de auto gaan. Maar ja, ik heb zelf nog nooit mijn auto een heilige koe.

object waar geen stekker aan zit, of waar je geen stekker in kan stoppen, is een object dat je niet kan opladen, toch? Jouw suggestie voor een dobbelspel mag je insturen via de app van Radio NL.

Wauw, John Wester Lange Frans. Wow. Lekker ding daarvoor, Willeke Alberti en Ome Jan. We zijn bezig met het dobbelspel van vandaag. We hebben een bijzondere categorie van de dobbelsteen gekregen. We zoeken namelijk liedjes die gaan over objecten die je niet kan opladen. Ja, en eigenlijk als je er eventjes goed over na gaat denken, dan wordt de lijst met liedjes die dan mogelijk zijn best wel groot. Maar ja, kom er maar even op. Dat is het moeilijke natuurlijk, hè? Liedjes die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Wat dacht je van de oude trouwe diesel, zeg maar?

0: Liedjes die gaan over dingen die je niet kan opladen. Vogeltje, wat zing je vroeg van Toon Hermans.
1: Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg?
0: Nou, zijn er ook van die wc-vogeltjes, toch? Zo'n heel klein dingetje wat je dan op dat plateautje zet. En als dan de deur open gaat of het licht gaat aan of zoiets, dan begint hij te fluiten. Ja. Zo'n bijzonder apparaat. Zit je met die vogel te kakken. Nou goed. Liedjes die gaan over dingen die je niet op kan laden. De Pieter Rulli-kar.
2: En die vader die loopt met de Pieter Rulli-kar. En die moe die shock erachter.
0: Jouw suggestie voor het dobbelspel is welkom in de app van Radio NL. Wat kunnen we voor jou gaan draaien in de categorie objecten die je niet kunt opladen?
3: Goedendag, dit is de voicemail van 06.
0: De voicemail van Dirk. Dirk heeft namelijk een liedje ingestuurd in de categorie van het dobbelspel van vandaag. Hij heeft hem wel goed gevonden, dus we gaan hem zeker eventjes voor hem draaien. Ook al kan hij de telefoon niet opnemen. Dirk uit Veendam, die gaat voor Hanny met de kijkdoos. Goed. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag. Stuur hem door via de app van Radio NL. Liedjes die gaan over dingen die je niet kunt opladen.

Hanni en mijn kijkdoos in het dobbelspel van vandaag, waar we op zoek zijn naar liedjes die gaan over dingen die je niet kan opladen. Tegenwoordig moet overal een stekker aan natuurlijk, moet alles gemoderniseerd zijn, moet er een scherm aan zitten, dat soort zaken. Maar we zoeken nog eventjes de ouderwetse objecten. Die mag je doorsturen via de app van Radio NL. Liedjes die binnen zijn gekomen via onze app, de Blue.

0: Wat zijn ze groot? Ja. Peter uit Zutphen die gaat nog voor een wijngaartje. De Containerzong bijvoorbeeld. Dat is ook een mooie inderdaad. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Een liedje van Harte 10, daar kwam Brendan uit Tiendeveen mee. Die ging voor de klok van de toren.
1: Als ik

lastige aan de categorie van vandaag. Als je bijvoorbeeld een liedje over auto's neemt. Hè, tegenwoordig kan je een auto opladen. Dus het liedje over auto's, dat kan dan zeg maar niet. Liedje over fietsen, hè, dat wordt ook moeilijk. Want tegenwoordig kan je fietsen opladen. Ja, totdat je hem gaat specificeren. Want als je het hebt over de fiets van Piet van Pa. Nou, dat liedje is zo oud. Dat gaat niet over een elektrische natuurlijk. Dat snap ik dan.

papa. Zijn zo ben van Lucas. Passeert. Die gaat dan nog voor de Walkman. Ja, dat vind ik moeilijk, hè. Nou is de Walkman vlak voor mijn tijd natuurlijk, hè. Passeert. Dus dat is dan toch een klein dingetje, maar... De Walkman, die kan je volgens mij opladen. Ja, pin me er niet aan vast, hoor. Ik heb zelf nog nooit zo'n ding op zak gehad onderweg naar de supermarkt, hè. Zoals Bianca dat dan wel weer doet, maar... Volgens mij, dat lijkt mij. De Walkman kun je opladen, toch? Ja, of iedereen die wel de Walkman heeft meegemaakt denkt van... Ah joh, houd toch op, hè, snotneus. Suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. En de laatste die we gaan draaien in het dobbelspel van vandaag... komt van Halbe. Liedjes in de categorie objecten die je niet kan opladen. Henk Wijngaard met een bak roest op 18 wielen.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
1: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margrethe en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
12: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
11: maar. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margrethe en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
15: Jazeker.
14: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar 120 euro. Of 20 liter voor maar 65 euro, inclusief BTW.
4: De prijzen vallen mee bij Horeca JNP.
3: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk drie nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietenolie tankstations.
10: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
11: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Een hele goede morgen. Het is 6 minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen.
13: Goedemorgen Lars. Ja, we gaan nu snel naar het hoogtepunt toe van deze ochtendspits. Eigenlijk zijn we er al. Er staat zo'n 600 kilometer file. Het is zoals gebruikelijk druk op de weg op dinsdagmorgen. Verreweg de meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Brabant. Nou, we zien wat opvallende files staan op de A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaad en de afrit Kruin. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Daar waren opruimwerkzaamheden, maar ook daar is de rijbaan open. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de N211 richting Den Haag-Zuid bij Wateringse Veld. De vertraging is daar nu een half uur. Dan staan er steeds meer flitsers. Onder meer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 56,8. A13 Den Haag-Rotterdam bij 5,9. En er wordt gecontroleerd op de A20 naar Gouda bij 35,6.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Naast Van Dijk!
12: Met zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En het origineel van Heb je even voor mij van Frans, die gaan we draaien zo.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Radio NL.

0: MC Bauer. En heb je even voor mij zojuist bij Radio NL op deze dinsdagmorgen 29 september. Goedemorgen. 11 over 8. We staan aan de start van een zonnige dag. Zal je nog niet overal in Nederland zeggen trouwens, want het is nog niet overal even zonnig. Er zijn zeker nog wel plekken met bewolking, maar dat zal deze morgen gaan verdwijnen. Krijgen we vanmiddag hoge temperaturen. Die kunnen gaan oplopen richting de 30 graden. Goed, eventjes naar het nieuws van vandaag. Het gaat deze dagen namelijk veel over het geld uitgeven in het buitenland. We shoppen veel in het buitenland. Zo gaan daar bijvoorbeeld flessen shampoo of frisdranken de grens over. En dat scheelt toch al gauw een paar euro's. Sommige mensen die maken het rijtje compleet. Zo horen we bij RTL Nieuws.
1: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
0: Ja, die man verdient een applaus. Ja, in België wezen tanken om dan hier de boodschappen te kunnen doen. Ja, en wat halen we dan vlak over de grens naar shampoo en frisdrank natuurlijk?
2: Ik kom hier om een cheque en sigaretten te halen.
0: Ja.
3: Goedkoper?
2: Ja, veel goedkoper.
4: Het vlees, wat afgeprijsd is.
0: Al dus de koopjesjager, schoonmaakmiddelen, vul alles nog maar eventjes toe. Ander nieuws voor deze 29e van september. Het gaat vandaag over de UvA-opleiding. Studenten van de UvA-opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Ja, mooie woorden. Onthouden, ze mogen dit studiejaar geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. De opleiding wil zo de concentratie gaan verbeteren. Aantekeningen maken, dat mag dan nog wel. Maar dan gewoon met pen en papier. Vraag is, zijn er meer die het gaan volgen, ja of nee? Een tijdje geleden moesten er overal laptops en iPads de klas in gaan komen. Lijkt er dan toch echt op dat dit weer een ommekeer gaat maken. Ja, en morgen, over papier gesproken, de start van de kinderboekenweek. Tot en met 11 oktober staat alles in het teken van de boeken. Leesplezier. Dit jaar het thema Spot aan. Ja, over spots gesproken, daar heb ik nog wat leuks.

0: weet alleen niet of we dat liedje mogen draaien hier op de radio. Ook dan misschien nog even voor mezelf. Dat is nog wel het handigst, dat is het verstandigst. Goed, zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag heeft te maken met Bernd. Bernd werd namelijk geïnterviewd door RTV Drenthe en zei daar het volgende.
1: Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen.
0: Ja, waar het over gaat hoor je zometeen.

0: André Hazes, en ik meen het. Daarvoor de gebroeders Co. Proud to be fout op de dinsdagochtend. Zo net lieten we je een klein stukje horen van Bernd. Die werd geïnterviewd bij RTV Drenthe en zei...
1: Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen.
0: Ja, ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen. Dat is daarmee dan ook het onderwerp van de vraag van vandaag. Klein beetje tekst en uitleg. Bernd is namelijk zijn eigen bedrijf begonnen met het grasmaaien. Dat is begonnen bij de overbuurvrouw. Die mocht als allereerste als klant van Bernd genoteerd worden. En dat doet hij nu veel meer. Tot hij uiteindelijk in dubio stond van... ja, koop ik dan nu eindelijk mijn mountainbike? Of ga ik investeren in mijn bedrijf? Nou ja, dat laatste dat werd gedaan, hij kocht zijn eigen grasmaaien. Zijn vader, die helpt hem ook nog even een handje in de bedrijfsvoering.
1: Zoals mijn vader altijd zegt, je moet het netjes doen en goede kwaliteit geven. En dan krijg je meer klanten. En ja, kwaliteit leveren is altijd goed, hè?
0: Is altijd goed, hè? Dat voor onze Bernd. Inmiddels maait hij zich suf. Zit hij uren achter elkaar op de grasmaaier. En kunnen we hem de nieuwe Pelle gaan noemen. Pelle de Maaier. Onderwerp van de vraag van vandaag gaat dan ook over het bijklussen toen je jong was. We hebben allemaal wel een keer een heitje voor een karweitje gedaan. Of had je ergens anders een taakje waarvan je dacht... hey, weet je wat, als ik dit heel erg lang en heel erg vaak ga doen... ja, dan heb ik gewoon mijn bijbaantje op mijn 12e. Zoals Bernd bijvoorbeeld. Vraag van deze morgen. Hoe heb jij vroeger als kind zijnde een beetje bijgebeund? Laat het weten via de app van Radio NL. De meest creatieve baantjes komen dan naar voren natuurlijk. Draaien wij een mooie ouwe van Pleasure, Little by Little...

We zijn bezig met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag luidt: wat heb jij vroeger als kind gedaan om toch een beetje bij te beunen en je centjes te verdienen? Laat het weten via de app van Radio NL. Zometeen naar de uitslag van eerste muziek van Jantje Biggel. Ik hou

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Begin op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
13: Maar wat kosten zeker?
12: Nou, €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, Dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
15: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
14: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.
19: Is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
19: Altijd aan.
20: Radio NL.
19: Weerbericht.
21: Vandaag trekken de laatste buien in de ochtend weg. Ook de bewolking dat zal gaan vertrekken. Daarna wordt het zonnig en bijzonder warm. Temperaturen vandaag tussen de 9 en 30 graden. Dat is flauw om te zeggen eigenlijk altijd. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Morgen een periode met zon. Ook dan nog een warme dag. Op zijn warmst dan 28 graden. Dat zijn de voorspellingen. Goed, gaan we naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is Daan Peenhuis op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Stiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster.
1: Oké, dan dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Dat krijgen we deze ochtend van Wijnand. Wijnand, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Ja, de ochtendspits die is best druk verlopen, maar is nu toch wel aan het oplossen. De meeste files staan op de wegen in het Gelderland. Brabant en Zuid-Holland is eigenlijk al de hele morgen het geval. Heel veel bijzonderheden zijn er niet, maar toch op de A2 van Utrecht naar Den Bosch hebben we nu te maken met extra vertraging. Bijna een half uur. Tussen Beest en Zaltbommel 9 kilometer stilstaand verkeer. Daar staat een kapotte auto stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Op de A7, Duitse grens richting Groningen, tussen Zuidbroek en de afrit Westerbroek. 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Daar is een kapotte auto geborgen, maar de rijbaan is inmiddels vrij. De A50 valt op, van Os naar Arnhem, tussen knooppunt Bankhoef en Hetere, 12 kilometer file met zo'n 20 minuten op onthoud. En de hele morgen staat er ook al file op de N211 in het Westland, van Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid, bij Wateringse Veld. Dat komt door werkzaamheden en de vertraging kan daar oplopen tot ruim een half uur. Er wordt geflitst op de A7, Den Oever-Horen, bij hectometerpaal 54,9. En ook op de A27, Gorkum-Utrecht, bij 65,9.
1: Wijnand, dankjewel. Tot de volgende keer weer.
2: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Een nieuwe...

Over het bijbeunen als kind zijn, hè? Wat voor bijbaantje heb jij vroeger gehad? Ja, antwoord is welkom via de app van Radio NL. Gaan we het er zo meteen over hebben in de vraag van vandaag. Eerst Rob de Nijs.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Danny de Munk, zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag gaat over vroeger. Over de manier waarop jij vroeger als kind zijnde een paar centjes wist te verdienen.

0: wat voor bijbaantje had jij in de jongere jaren?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Allemaal naar aanleiding van Bernd. Bernd werd geïnterviewd bij RTV Drenthe en die heeft inmiddels zijn eigen grasmaaibedrijf. Hij zei daar dit.
2: Ik wou een mountainbike kopen, maar hiermee kan ik meer geld verdienen.
0: Ja, kocht hij in plaats van een mountainbike zijn eigen zitmaaier. Ah, vond ik gaaf, vond ik leuk. Antwoorden die binnenkomen via de app van Radio NL voor de vraag van vandaag. Appie van André vanuit Twello. Toen ik een jaar of 13 was, was ik al een kippen aan het voeren die in de wagen naar Italië gingen vanuit Lochem. Ja. Mooi bijbaantje. Jan het Kuddelstaart hier bij de kweker Gysantenstek stekken. Ook mooi. De krantenwijken, ja, die komen ook fors voorbij. Maar goed, dat is dan vanaf een jaar. Wanneer mag je dat doen? Een jaar of 14? Krantenwijk? Geloof ik, hè? Ja, dat was toen natuurlijk nog wel anders. Maar dat is tegenwoordig volgens mij vanaf een jaar of 14. Want anders dan sjouw je te veel. Ja, pin me er niet op vast, hoor. Maar zoiets zal het natuurlijk zijn. Ali uit Assen, goedemorgen. Vroeger veel opgepast. En nou ja, mijn krantenwijken natuurlijk. In mijn tienerjaren ook veel op de kermis gewerkt. Ook leuk. Even kijken of we contact kunnen leggen met Schravendeel. Daar woont Seppe. Seppe die heeft ook een mooie, echt een schoolvoorbeeld van jeugdbaantjes heeft hij gehad. En dan heb ik het niet over het werkje in de supermarkt, maar... Seppe, goedemorgen met Lars van Radio NL.
3: Hey, goedemorgen Lars.
0: Morgen. Hey, op welke manier heb jij als kind zijnde nog wat centjes bij weten te verdienen?
3: Nou, mijn vader die had vroeger een tuinderij. En dat deed ik tomatenblad plukken en bakjes papieren.
0: Ja, jij stond in de kas als kind zijnde.
3: Ja, ja.
0: Ja, nou daar heb je wel het harde werken geleerd, denk ik, Sepp.
3: Dat zit er goed aan geïngeprint.
0: Ja, en nou eventjes, toch eventjes ter zake komen natuurlijk. Wat schafte dat nou?
3: Ja, dat was nog de gulden tijdperk, ik weet het echt niet meer.
0: Ja, joh, en...
3: Maar ik kon er wel goed voor naar de kermis toe.
0: Ja. Wel een beetje... Je kon de dure kauwgom kopen in plaats van het pakje, het stripje van 20 cent.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Precies. Seppe, oude tomatenplukker, dankjewel hè.
3: Ja, dankjewel.

0: Voel het geluk dat ik miste. Douwe Kamminga daarvoor. Donnie en Senna bij Radio NL. Tikken, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Zo dan, dat is 7 voor 9 op de dinsdag vandaag. Gisteren een lange dag gemaakt, geloof ik.
1: Het was een behoorlijk lang dagje.
0: Even voor de mensen die het hebben gemist. Gisteren was het Buma NL. Daar was jij de complete dag aanwezig.
1: Ja.
0: Van begin tot eind.
1: Tot het einde, inderdaad. Toen weer even terug naar het hoge noorden.
0: Je hebt daar de lichten maar even aangedaan, zeg maar. Om op die manier te zeggen, het einde zo gezien.
1: Nou ja, het ging daar nog even door. Daarna is er nog een afterparty. En die heb ik overgeslagen.
0: Snap ik wel.
1: Samen met een collega van TV weer teruggereden. Ik denk, mooi geweest.
0: Mooi geweest. Ja. Zie je erom. En volgend jaar weer?
1: Ik denk het wel. Iedereen riep tot volgend jaar. dat zullen we dan maar waarmaken.
0: 29 september. Vandaag een enorm warme dag. Temperaturen tussen de 39 graden. ik zie geen korte broeken.
1: Nee, ik had al zoiets van, ja, ze voorspellen het. En vannacht echt een bak met regen gehad. Het was alleen maar regen. En doe je later de gordijn open en dan denk je van, ja, als deze dag vandaag die temperatuur aan moet tikken.
0: Ja, dat is wel een beetje, het is nog wel wat grijzig in het land.
1: Maar, jij ook niet. Jij hebt ook geen korte broek aan. Jij vertrouwt het ook niet.
0: Ja, maar daar zouden we het niet over hebben.
1: Nou, als ik een graadje of 21, dan als dat zonnetje er straks inderdaad bij komt, prima.
0: Ja, en dan morgen nog een warme dag daarna, dan is de herfst daadwerkelijk. Ik wil eventjes aan je vragen, Teken. Hoe zit het bij jullie in huis rondom herfstversiering?
1: Ja. Weinig.
0: Nou, had ik graag van huis willen wisselen.
1: Oh. Bij jou is er een en al herfsttafels en
0: pompoenen.
1: Oh ja, dat is ook zo'n hit.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Volgende maand is oktober en dan is het Halloween. Maar daar doen jullie toch niks mee, mag ik ook?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
1: Vanaf dit moment is het volgens mij 11 november, maar je kijkt gewoon alweer...
0: Je kijkt alleen naar Sinterklaas.
1: Inderdaad.
0: Ja, zometeen zitten de pepernoten. Die hebben jullie al in
1: die
0: huis.
1: Die zijn er al. Ik heb de eerste show.
0: Heb je het al gegeten?
1: Zeker, ja, augustus al. Als ik weet dat die dingen in de winkel liggen, dan probeer ik altijd de eerste te zijn. Dan is er een fotootje maken en die gooien we dan in de appgroep waar iedereen deel aan neemt die betrokken is bij het feestje rondom Sinterklaas. En dan is het nee toch, jawel, de eerste.
0: De meeste mensen die na de vakantie thuiskomen, die willen als eerste een frikandel. Ja, eet als eerste weer een handje pepernoten.
1: Ik moet als eerste dat zakje kruidnoten hebben, dan is het compleet. Ja.
0: Nee, goed hoor. Nee, dat is bij ons wel een dingetje. Bij ons zit dan wel herfstversiering en zo in huis. En nou ja, het onderwerp Halloween, dat is altijd een beetje lastig.
1: Ja.
0: Want ik vind dat niet gezellig.
1: Nee, maar het is wel in opmars, als je het zo allemaal ziet.
0: Veel meer, hè?
1: Ja, echt gigantisch.
0: Alleen, wat ga je dan doen? Want kijk, op een gegeven moment, kijk, 11 november, dat snappen we met z'n allen. Dan gaan de kinderen langs de deuren, 11, gaan ze liedje zingen. Alleen met Halloween, ja, in principe zou ik zeggen, ja, doe ik niet aan mee.
1: Nee, ik ben niet thuis.
0: Maar als de buurtkinderen dan voor de deur staan, dan ga je toch ook niet zeggen, ga maar naar een andere deur.
1: Dan moet je ook wat geven.
0: Dan moet je ook wat hebben. Ja. Ja, dat kan toch niet?
1: Nee, en dan vanaf januari wordt het vrij stil. Geen deurbel meer, hebben ze geen thema's meer.
0: Ja, 11 november haal ik de deurbel er altijd af.
1: Oh, nee, gekker. Achter de bank liggen.
0: Ja, licht uit, ik ben niet thuis.
1: Nee, ik ben er niet.
0: Nee, goed. Maar zover zijn we nog niet teken.
1: Nee, de R is wel in de maand, maar het gaat snel genoeg.
0: De R is in de maand, zo is dat. Dat gezegd hebben, dan kan er een strikje om het ochtendprogramma van vandaag. Zometeen werk en uitvoering, nog bijzonderheden.
1: Romy Montero komt langs.
0: Romy Montero komt langs.
1: Dat wordt gezellig. Ja.
0: Zo dan. Ik dacht al, waarom heeft hij een overhemd aan vandaag? Maar dat is duidelijk.
1: Er was geen korte broek bij.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
5: klus, onze tools. Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is Daan P-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het AB-nieuws.
13: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
16: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
20: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
22: Soedal, de bouwverslimmers.
21: Soedal, de bouwverslimmers.
23: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
24: En, heb je de klus?
25: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
24: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
25: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
24: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
26: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
27: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
28: Hartelijk goedemorgen, 6 minuten over 9 op deze dinsdagochtend, die van 29 september. Wij gaan naar de ANWB in Den Haag en daar zit Wijnand Zwaan deze ochtend. Wijnand, goedemorgen.
29: Goedemorgen, Teken. Ja, de ochtendspits die is geleidelijk aan het oplossen. Dat gaat niet overal van harte. De meeste files staan nog op de wegen in Gelderland, Brabant en Zuid-Holland. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zien we nog aardig wat vertraging tussen Everdingen en Zaltbommel. Een half uur extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam ook bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Den Hoorn. Er gebeurde daar een ongeluk. De rechterrijstrook is nog even dicht. Dan de A12, Duitse grens Arnhem, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort een half uur vertraging in 11 kilometer stilstaand verkeer. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan staan er diverse flitsers, onder meer op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij hectometerpaal 56,8 en onder andere ook op de A16 Antwerpen-Breda bij 72,0.
28: Wijnand, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keer.
29: Prima, tot zo weer.
28: Tot zo.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Die zit in de startblok om je mee te nemen tot aan 12 uur in werk en uitvoering hier op Radio NL. En we beginnen met Rutger van Barneveld.
30: Dit is de muziek van

Dat was eind 2024 toen de single uitkwam. En daarna een groot succes. Hollandse Nieuwe Alles geweest. Hart aan 10. En de klok van het oor. Het is een prachtig mooi verhaal over de levensgeschiedenis. Waar je bent opgegroeid. Een vertrouwde omgeving. En dan zijn er toch dingen veranderd. Waanzinnig mooi gedaan.

We hebben het al gezegd toen de plaat uitkwam. Met een beetje geluk wordt september nog een mooie maand. En wie weet wat begin oktober nog gaat doen. Dan zou dit liedje nog heel lang mee kunnen. En dat blijkt, ja. Als we vandaag waarde mogen geloven tussen de 22 en uitschieters tot 26 graden... dan is het niet zo gek bedacht, dit liedje hoor. De havenzangers en Jean-Paul en Happy Sappy Barbecue'tje. Het is 9 minuten voor 9:30 op de dinsdagochtend. We gaan naar het jaar van vorig jaar, 2025. Toen had hij succes met deze single Gatsa Bosma en Eenzaam op een zaterdag.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro-deals bij mastertools.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sausen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jetstra.
7: Buitenvaart Hogeveen.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

Lakers, dat interesseert me echt geen ene reten. Daarvoor draaiden we Lara Mila. Nou, Lara, die hebben we gistermiddag nog even gesproken bij de BUMNL Awards, hoe het gaat en dat ze met nieuwe muziek bezig is. En later op de avond natuurlijk de awards. En ja, het zal je niet ontgaan zijn, het staat overal geschreven. We hebben daar straks ook op social media het nodig over. Er is een prachtig mooie award bijgekomen bij de BUMNL Awards. En dat is de René Karst Award. En die gaat ieder jaar uitgereikt worden voor degene die het mooiste en beste refrein heeft. En allereerst is gisteravond uitgereikt aan Justin de Wild met de hitsingle Cheerio. Ja, prachtig mooi. Thomas Karst kwam op het podium om een ode aan zijn vader te brengen op het podium met gitaar. Vervolgens kwam Stef Eckel erbij. Monique Smit zong nog een moppie mee in het liedje. Het was één groot feest. Er werden drankjes uitgedeeld met de sticker erop van René Karst. Het echte welbekende drankje waarvan je dopje op je neus doet. En die moest even geat worden. Het was een waar eerbetoon aan René Karst en nu zijn eigen award tijdens de BUMNL Awards. En de tweede die zal gewoon volgend jaar uitgereikt. En het jaar daarop en het jaar daarop en het jaar daarop. En zo blijven we altijd aan René denken. René Karst, we draaiden hem met

0: dat interesseert me echt geen ene reet. Wij gaan het hotel openen.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Want wij gaan de tweede ronde spelen. Gisteren Roy ik natuurlijk de sleutels overhandigd. En ik leg ze maar op mijn bureau neer. Dan kunnen we ze daarna morgenochtend zelf weer gebruiken. En zo geschieden. 10 kamers met daarin de artiesten. Wij gaan er zo meteen 2 openen. En de ruimte die ontstaat is door jou in te vullen. Kamer nummer 1, Jannes Griekenland. Kamer nummer 2, Judith Meer. Kamer nummer 3 is Bonnie Sinclair en Ron Brandstede, Dr. Bernard. Kamer nummer 4, Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom. Kamer nummer 5, Peter Blanker. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Dan kamer nummer 6, Wimmy Bauma met Een Leven Lang. Kamer nummer 7, Bezeden, Mon Amour. Kamer nummer 8, Herman van Veen en Anne. Kamer nummer 9, Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompetter. En de laatste is kamer nummer 10. En dat is het liedje van Stef Bos, Is Dit Nu Later. Dat zijn de kamers. Wij gaan vragen welke 2 er geopend gaan worden. En dat doet onze computer. Die gaat 2 cijfers in ons scherm parkeren. En naar aanleiding daarvan zullen wij kijken welk liedje achter welke deur schuil gaat. En dat liedje zal gedraaid worden. Het eerste cijfer is de 8. Dat betekent dat kamer nummer 8 zometeen geopend gaat worden. En het tweede cijfer waar wij nu in afwachting van zijn is kamer nummer... Het duurt wel lang vandaag, jongens. Kom op dan. Ja? Kamer nummer 3.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Dat is wel een zware bevalling. Ja. Je zou bijna zeggen, het is voor de computer maandagochtend. Blijkt toch echt de dinsdag op het programma te staan. Dus ja, geen idee. We gaan ze erbij pakken. Kamer nummer 3 en kamer nummer 8. Kamer nummer 3, Sido Sloterwijk uit Leeuwarden. Die heeft de suggestie ingestuurd. En dat is het liedje van Bonnie Sinclair. Samen met Ron Brandsteder en Dr. Bernard gaan we zo voor je draaien. En dan pakken we het tweede liedje erbij wat gedraaid gaat worden. En dat was kamer nummer 8, ingestuurd door Bart uit Soest. En die vroeg om Herman van Veen en Anne. Dat zijn 2 klassieketjes achter elkaar in het Radio NL Muziekhotel. Laten we beginnen met de eerste. Ja, maakt ook niet zoveel uit of je nou kamer 3 of eerst neemt. Of 8, maakt niet zo gek veel uit. Nee hoor. Wat wij wel van belang vinden is dat je vanaf dit moment in mag sturen wie er dan in het hotel plaats moet gaan nemen. En dat betekent dus een naam van artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we zometeen jouw suggestie welkom heten. We gaan beginnen. Kamer nummer 3. Toch gekozen. Ja, de chronologische volgorde. Daar gaat hij dan. Bonnie Sinclair samen met Ron Brandsteder. Dr. Bernard.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: prachtig mooi. Niet doorheen praten, gewoon luisteren. Herman van Veen en Anna op Radio NL.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het waren twee liedjes uit het Muziekhotel waarbij de dinsdag voltooid is. Kunnen we op naar de woensdag. En dan willen we graag weten wie dan het hotel weer compleet maken nu de twee kamers leeg zijn, 3 en 8. Nou, 3 is inmiddels opgevuld. Valerie Boelaars uit Den Haag kwam met de suggestie om zangeres zonder naam en Marco de Hollander met eenmaal in je leven in het hotel te zetten. Is bij deze gedaan en maakt kans om gedraaid te worden. En kamer nummer 8, die was ook vrijgespeeld. En daarmee kunnen wij ook een nieuwe artiest welkom heten. En dat gaat worden Dirk Mildijk met Jou herken ik met gesloten ogen. Ingestuurd door Rob uit Bovenleeuwen. Dankjewel voor deze suggesties. Dat betekent dat wij morgen weer met een compleet hotel van start kunnen gaan. En als we dat zeggen, met een compleet hotel, dan betekent dat dat wij 10 kamers hebben. En morgen spelen we een nieuwe ronde. We gaan langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn straks bij je terug met dan halverwege dat uur de 3:30. Wederom een blokje met 3 verzoekjes die dan wel in 1 keer gedraaid worden. Dan hoef je niet een dagen of misschien wel weken te wachten. Nee, mocht hij erin zitten, dan wordt hij ook meteen gedraaid. En later dit programma, en dat zal zijn het laatste uur tussen 11 en 12, ontvangen wij visite. Want straks komt bij ons hier in de studio Romy Montero.
1: Radio NL, muziek ook.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
5: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
6: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject?
7: Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Altijd snel geleverd.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
8: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl. Santino.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
17: Jazeker!
16: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van 20 euro. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
10: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deuren, kom
9: gauw. Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
11: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: Het is 4,5 minuut over 10, uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. Ja, vanwaar de glimlach? Ik ga het je uitleggen, denk ik, want dat is wel even nodig. Anders denk je van, nou, die zit er ook maar voor wat voor de lol. Ja, het is ook leuk wat we mogen doen. Het is altijd met een grote glimlach. We hebben de leukste baan van heel de wereld, dat weet iedereen. Maar dan vlak voor het moment dat de uitzending begint, dan doen wij altijd voor de achter de schermen, zoals dat dan heet, even checken, is er degene die het verkeer moet doen, is hier, ja of nee? En het vorige uur zat Wijnand Zwaan daar, dus ik check zo. Ik zei, hallo Wijnand, nou, dat ga ik nu nog een keer doen. Wijnand, goedemorgen. En wat krijg je dan?
1: Hey, goedemorgen, verrassing.
0: Dat dus. Ja, en ik zei, nou, we hebben nog maar een paar seconden, maar dan blijkt het in één keer Mandy te zijn. Nou ja, de stoelendans bij de ANWB is begonnen in dit geval.
1: Jij helemaal van je apropos, ja, natuurlijk. Wat gebeurt hier?
0: Nu moet er weer een kop koffie in om scherp te blijven, hoor.
1: Ja, goed, minstens.
0: Nou, Mandy, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel, Teken. Fijn dat ik hier weer mag zijn vandaag.
0: Ja, zeker. Jij weet waar het langzamerheid stilstaat en flitsers en dat soort dingen. Ga ik even bijkomen.
1: Ja, kom jij even lekker bij. Beentjes lang uit op je bureau.
0: Goed,
1: maar
0: zo.
1: Gelukkig hoef ik ook niet al te veel werk te verzetten hier, want het is rustig onderweg. Er staat eigenlijk alleen nog file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam bij knooppunt Grijsoord door een ongeluk. De weg is daar alweer even vrij. Wel is de vertraging hier nog zo'n 10 minuten. En ja, die lijst met flitsers, dat is altijd als ik bij jou de files lees teken. Maar die is wederom langer dan mijn lijst met files. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen meldt Flitsmeister een controle bij hectometerpaal 56,3. De A12 van Utrecht naar Arnhem bij 81,6. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En ook wordt er geflitst op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is het oppassen bij 197,0.
0: Dankjewel voor dit moment. Ik ben nu al benieuwd weer dan het volgende uur zit. Of blijf je gewoon op deze stoel zitten?
1: Ja, we gaan even in die minuten doen straks. Kijken wie we dan jouw kant op sturen.
0: Het is maar net hoe de dobbelsteen valt bij de ANWB, hè?
1: Zo is het.
0: Ongekend. Nou, wellicht tot straks, Mandy.
1: Ja, misschien tot zo.
0: Oké, doei doei.
1: Dag.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, één ding weet ik wel heel zeker, is dat we dit uur beginnen met Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg. Welkom bij uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering.
2: Dit is de muziek van...

Marco Schuitmaker met die leuke single. Wat zou ik daarvoor moeten doen? En natuurlijk ook het prachtige clipje wat het verhaal helemaal uitbeeldt. Ja, tegenwoordig is dat 1 in 1 is 2. Hè? De verhaallijn in de clip kunnen wij hier in de studio mooi meekijken. En ook voor de mensen thuis via radio.nl.tv. Dan heb je het beeld erbij wat er zich afspeelt. En ik zeg heel vaak, stel dat je het geluid even uitzet bij een clip. En dan raad je ongeveer de verhaallijn, waar gaat het over? En als je dan later inderdaad de tekst eronder zet, dan denk je van, nou, dit hebben ze perfect uitgebeeld. Natuurlijk zit er ook wel eens een verhaallijn in dat je denkt van, oeh, zo had ik hem even niet gezien. Maar dat maakt niet uit. Nee hoor. Dat is het leuke. Laat je verrassen. En dat is iedere dag weer het geval op Radio NL. Zometeen die 3:30. Die starten we over een minuutje of 17. Suggesties daarvoor mag je achterlaten in de app van Radio NL. Draaien wij René Vroger voor je.

Sommigen zullen zeggen, ja, wat een verrassing. Ja, dat is het misschien ook wel. Maar zo goed gedaan tussen deze twee. Marloes en Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Erg mooi liedje, kort geleden uitgebracht. En ja, die gaat nog veel airplay krijgen hier op Radio 0. Zit daar maar niet over in. Wij hebben drie liedjes gekozen. Die gaan we over een aantal minuten met je delen. En die zitten dan verschuild in de 3:30. Dan zometeen 10:30, alle drie achter elkaar. En van wie ze komen. En misschien zit er ook wel een reden bij. Dan hoor je dat zometeen allemaal hier in Werk en Uitvoering op Radio NL. Even terug in de tijd. Meezingen. Ja, de meezinggarantie is hoog bij dit liedje. André Hazes hebben we voor je. En zo heb ik het nooit bedoeld.

of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Buurman Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na 10:30.
12: Bijna 2 minuten over 10:30. De hoogste tijd om er weer 3 op verzoek te mogen draaien. Zoals we dat al jaren doen. En ja, als het aan mij ligt, blijven we dat ook nog jaren doen. Zo simpel is het ook. Hanny uit Culemborg, die meldt zich. Die zegt, doe mij alsjeblieft echte vrienden. Blijven vrienden van Danny en Mieke. En Misha natuurlijk. Speciaal voor mijn vrienden Margriet en Marcel. Ik wil hem bedanken voor onze fijne vriendschap en steun die ze me hebben gegeven. Dus voor de 3 na 10:30 heel graag dit liedje. Nou, dat zijn dus de redenen waarom wij vragen van, stuur even wat in. En misschien zit er een boodschap achter. En als dat met een muzikaal iets op de radio kan, dan is dat toch mooi. Dit geeft weer aan dat vriendschap zo belangrijk is in het leven. We gaan ze voor je draaien. Danny Christian, Mieke en Misha. En echte vrienden blijven vrienden.
11: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: na 10:30.
1: Hey Tirke, goedemorgen. Een verzoekje voor de 10:30. Alles met je delen van het IJsselduo. Alvast bedankt. Eeuw!

0: Op speciaal verzoek van Joshua draaiden wij het IJsselduo en alles met je delen. Daar worden we vrolijk van, daar houden we van, vinden we leuk. Absoluut. Liedje nummer 2 was dat in de reeks van 3.
1: De 3 na 10:30.
0: Blijft er nog één over en dat is Mike uit Zwolle. Die schrijft: goedemorgen, voor de 3 na 10:30 zou ik heel graag Damien van Os willen horen met Diamantenring. Natuurlijk zijn grote doorbraken. Gisteren was hij bij ons op de Buma Awards. En toen stonden we samen even te kijken van: goh joh, voorbeelden als Rutger van Barneveld, Justin de Wild kwamen hier ook altijd op de Buma Awards. Met liedjes, gewoon even netwerken. En nu zijn het de grote sterren. Hoe lang gaat het nog duren, Damien? En hij had nu al zoiets van: het is prachtig om hier voor de zoveelste keer te zijn. En nu krijgt iedereen ook de erkenning en de herkenning. Dus Damien kwam ook binnenlopen dat iedereen zei: nee, daar is hij, inderdaad. Met de diamantenringen natuurlijk kort geleden de Hollandse nieuwe die hij te pakken had. Dus wat dat betreft, mooie tijden voor Damien van Os. Dus Mike, we gaan je blij maken. Dit is jouw verzoekje, de afsluiter van de 3 na 10:30. De 3.

0: Misschien heb je wel zoiets van, ja, het is toch net even iets anders dan we van Gizby gewend zijn. Maar de man is zo breedschalig als het gaat om het maken van muziek. En dan maakt dit het weer extra mooi natuurlijk. De Hollandse nieuwe deze week en Forchera. Ga je de komende dagen nog veel voorbij horen komen? Want ja, het is gewoon de meest gedraaide. En ook de weken en maanden hierna ga je deze nog volle bak voorbij horen komen. Terwijl hij ook alweer druk bezig is met heel veel dingen. Het is een veelzijdig iemand en daar houden we van in de muziekindustrie. Daarover gesproken, we kregen nog de nodige appjes binnen met felicitaties. Waaronder deze van Doody uit Groningen.
1: Hey Teken, Doody hier. Een hele goede morgen. Van harte gefeliciteerd met de Buma Award voor jullie radiostation. Helemaal top en een fijne uitzending. Hoi hoi.
0: En zo zijn er tientallen berichten die binnenkomen in de app van Radio NL met de hartelijke felicitaties. Ja, gisteravond werden ze uitgereikt. Het is meerdere keren gezegd, de Buma NL Award. Vanuit de industrie werd er een award uitgereikt aan onze directeur Nico Silvius van Radio NL. Het feit dat hij zich vanaf dag 1 keihard inzet voor het Nederlandstalige repertoire. Met de kanttekeningen en aanmerkingen van ja, al 20 jaar Radio NL. Altijd en ook in de mindere dagen dat even tegen zat. Gewoon de kop ervoor en we gaan weer door. En die waardering werd gisteravond uitgesproken op het podium in Tilburg in 013. En hij mocht een prachtig mooie award ontvangen. Nou, die zal zeker een mooi plekje krijgen hier ergens in het pand. Een hele grote en zware award. Johan de Koning reageert erop. Het Veldhoven, wat een mijlpaal gisteravond voor Radio NL. Terechte prijs voor Nico en natuurlijk voor jullie als Radio NL zijnde. Hij schrijft erbij een tikkeltje emotioneel buiten adem. Ja, dat klopt inderdaad. En toen versprak ik me ook nog, want hij zei je nou sinds 2022 dat je daar werkzaam bent? Nou, dat moest 2002 zijn. Ik zal het je uitleggen. Nico die wist van niks. Die wist helemaal van niks dat hij de award zou krijgen. Wij hadden 's middags even met de organisatie van Gooi, misschien is het leuk dat jullie live verslag doen op de radio. Dat deden we ook. En op het moment dat hij werd aangekondigd, zouden wij backstage via het podium live radio opkomen lopen. En de communicatie. En op een gegeven moment, ik denk, nou, nu wordt het wel tijd om die kant op te gaan. En dat duurde net even iets langer voordat wij opgehaald werden. Dus ik zei, nou, ik loop wel vast die kant op. Maar dan stond ik aan de linkerzijde van het podium voor de kijkers. Maar we moesten aan de rechterzijde gaan zijn, want aan de linkerkant kon je het podium niet op. Dus dat was met mensen van de productie rennen. Ik heb 013 op plekken gezien in Tilburg waarvan ik het bestaan niet wist. Hou het daar maar op. Het was hollerrennen, vliegen, opstaan. Zelfs nog een val op de trap van een van de productiemedewerksters die een beste smaak maakte. Hier moet je langs. Spring daar maar overheen. En zo was het. En zo ging het. Conditioneel was het gewoon super slecht voor mij. Buiten adem stond ik daar een klein verslagje te doen voor de radio. Ik heb gisteravond ook plechtig beloofd om wat aan mijn conditie te gaan doen. En nu wordt het ook echt tijd. Zo simpel is het. Gaan we organiseren. Deze winter starten we. Beloofd is beloofd. Wij gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. En zometeen is er bij ons Romy Montero.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
2: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: Belinda Kienaar, Jeroen van Zelst en Rutger van Barneveld. Voor meer info, muziekreis.nl.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
6: Jazeker!
5: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, melden Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
11: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
12: En mooi groen.
11: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
12: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
13: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
14: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
15: Woninrichting Hans Jetstra.
14: Buitenvaart Hogeveen.
13: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
17: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
21: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou?
3: Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Het is bijna 3 minuten over 11. Dat betekent de finale van deze dinsdagochtend. Zo in werk en uitvoering op Radio NL. Ja, het was een bijzondere ochtend als het gaat om het verkeer. We begonnen om 9 uur met Wijnand Zwaan. In het vorige uur hadden wij Mandy van der Plas. En op dit moment hebben we niemand. En dat klopt ook wel, want er is niks te melden. Er zijn geen vertragingen op dit moment. Dus filevrij doorrijden. Wel een behoorlijke lijst met controles. Die worden uitgevoerd langs de wegen. Ja, die hele lange lijst die ga ik je besparen. We pakken er even een paar uit. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij 40.3. Dan de A7 Den Oever richting Hoorn. Daar staat er eentje bij 54.2. De A13 Rotterdam Den Haag bij 16.5. A27 Gorkum richting Utrecht 64.1. Dan kijken we op de A28 Amersfoort Zwolle bij 59.7. De A37 Duitse grens richting Hogeveen 10.3. En de laatste, dat is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar even oppassen bij 60.8.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Wij gaan er 2 op rij voor je draaien. En vervolgens gaan we onze gast welkom heten. En dat is zometeen hier bij ons, Romy Montero.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Mike Petersen op Radio NL. En wat doe jij, dat doe jij. Het is 10:50. Ik zei al, de finale wordt leuk en makkelijk. Speciaal voor mij, want ja, na een toch wel lange dag gisteren in Tilburg... dan denk je van, oh, dan de dinsdag die is weer heel vroeg. Maar ja, met die wetenschap dat er hulp komt in het derde uurtje... dan wordt het een makkie. Wij heten welkom niemand minder dan Romy Montero. Romy.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Romy, ja, welkom bij Radio NL.
1: Dankjewel, dit is de eerste keer hier. Ja. Wat een mooie studio.
0: Jij was meteen onder de indruk.
1: Ik was meteen onder de indruk. Ja, sowieso van het feit dat ik niet in mijn eentje... dat ik iemand mee mocht nemen
0: ja.
1: vandaag.
0: Ja, die mag je even uitleggen. Leggen, want ja. Gisteren sprak ik degene die de plug voor jou doet. Ja. Die dan de muziek bij de radio aan promoot.
1: Ja.
0: En die zei tegen mij, Romy komt niet alleen.
1: Nee, en ik kom wel eens vaker niet alleen. Maar dit was even een aanvraag, zeg maar. Want ik heb mijn hondje mee. Ja. Ik heb mijn hondje mee, Billie Jean. En gisteren dacht ik, shit, ik heb geen oppas voor haar. En het is best wel een eindje rijden vanuit Amsterdam. Ja. En dan ben je een paar uurtjes onderweg. En dan is ze best wel lang alleen. Dus ik dacht, ja, ik ga toch even vragen of misschien een uitzondering gemaakt mag worden. Want meeste radiostations mogen honden niet mee.
0: Hier mag alles.
1: Hier mag alles. Dus dit is mijn nieuwe favoriete radiostation.
0: Er komen wel eens vaker honden over de vloer. En dan is het van, oh ja, niet doen, af.
1: Oh ja, ja.
0: Maar jij komt net binnenlopen. En wat je ook vertelt over Billie Jean.
1: Billie is zo braaf. Ja, ze is echt niet normaal lief. Ze luistert goed. Ze eet niks. Ze is, ik weet niet eens waar ze nu is in de studio. Maar we horen er niet. We zien er niet. Ze doet haar eigen ding.
0: Ja, maar dat is zo. Want ik zag dat net. Nou, de collega's die waren ook allemaal onder indruk.
1: Ja, ze steelt alle harten.
0: Ze is 2 jaar oud.
1: Ze is 2 jaar oud. Ja, het is echt best wel jong. En ze is een beagle. Dat is best wel een ondeugend ras. Ze zijn jachthondjes, dus ze rennen vaak weg en zijn obsessief met eten. Maar Billie loopt gewoon los met mij in Amsterdam. Ja. Blijft aan mijn zijde. Ik denk dat zij dat jachtinstinct gemist heeft
0: of
1: zo.
0: Dat is ongekend wat je nu zegt. Hè? In Amsterdam.
1: In centrum Amsterdam.
0: Zonder riem. Gewoon.
1: Zonder riem. Gewoon bij mij. Ja, het is echt ze is een droomhondje.
0: Ideaal.
1: Ja, echt heel fijn.
0: Ik zie je stralen voor de mensen thuis. Neem maar voor mij aan. Het is echt een waanzinnig schatje.
1: Ja,
0: hier, absoluut.
1: Ja. Oh ja, ik zie er hier in de hoek.
0: Ja, die zit keurig netjes naar je te kijken. Doet ze het goed?
1: Ja, hoor. Zeker. Ja, mama doet het goed, hè? Ja.
0: Geweldig, joh. Hey, superleuk dat je er bent. Ik zei het net al, we gaan meerdere liedjes van je draaien. We willen alles van je weten. Want we hebben mensen hier over de vloer die staan op een podium en die zingen alleen.
1: Ja.
0: En volgens mij heb ik nou een van de meest veelzijdige mensen uit het artiestenvak bij me.
1: Ik heb wel heel veel dingen gedaan.
0: Dat bedoel ik. Ja. Dus gaan we uitgebreid over praten.
1: Leuk.
0: We gaan er een liedje bij pakken van een jaartje of 5 geleden.
1: Oh, leuk.
0: Wat doe jij dan?
1: Oh, leuk.
0: Heerlijk liedje.
1: Ja, zeker.
0: Komt-ie. Kijk nou wat je doet.

0: een van de allergrootste natuurlijk van het repertoire van Frank van Etten. En dan weet ik wel, het is nog vroeg, het is september. Maar als er dan toch in de maand is, de maand februari, dan gaat het weer mooi worden. Want hij is zijn eigen gast op het feestje op wielen. En dat gaat plaatsvinden in de Gelre Dome volgend jaar 2027 in Arnhem. Zei het net al, de veelzijdigheid. Ja, eigenlijk het introotje ging alleen maar over je hondje.
1: Ja, mijn grote liefde.
0: Ja, maar dat is toch mooi dat zo kan.
1: Ja, heel fijn.
0: Daarom,
1: ja,
0: ik bedoel, ja, dan maken we er even een dierenrubriekje van. Ja,
1: moet kunnen. Dierendag komt er bijna aan, dus het is helemaal in stijl.
0: Zo is het ook nog.
1: Ja, toch?
0: 4 oktober, hij staat weer op de kalender.
1: Precies.
0: Maar als ik jou zo hoor over de hond, dan denk ik van, dan is het bij jou iedere dag dierendag.
1: Oh, nou, dat zie je heel goed. Ja, het is echt mijn kind. Ja.
0: Dit is liefde.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Echt. Ah, liefie.
0: Romy, we zeiden het net al, je bent zo veelzijdig. Ik bedoel, heel veel artiesten die komen hier over de vloer om even in het babbeltje te maken over de nieuwe plaat.
1: Maar
0: als we jou...
1: Kom ik ook natuurlijk.
0: Ja, zeker. Nee, die gaan we zo meteen ook zeker nog draaien. Maar als we jou alles erbij pakken waar je goed in bent. Presenteren, acteren, musiceren in het geval van liedjes zingen.
1: Ja, ik heb veel dingen mogen doen.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: En dat nog maar in je prille leventje.
1: Dat nog maar in best wel een korte periode. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik ben begonnen in The Voice. Wat is het al? Weet ik hoeveel jaar geleden, 2014. Toen ben ik musical gaan doen. En toen mocht ik gaan presenteren. En toen ben ik gaan acteren in GTST. En ondertussen ook muziek uitgebracht. En ik heb heel veel dingen mogen proeven en mogen doen. Maar waar ik echt het meest blij van word, is gewoon zingen.
0: En dat komt van jezelf? Of is dat ook iets wat bij je moeder vandaan
1: komt? Nou, het komt wel even uit paplepel ingegoten. Ja, zeker. Ja, ja, mijn moeder natuurlijk. Mijn vader is ook muzikant. Dus ja, muziek zit me gewoon heel erg in het bloed. En hoewel ik al het andere ook heel leuk vind, het presenteren en het dansen en het doen. Ik bedoel, dat is allemaal gewoon te gek. Is zingen iets wat ik met mijn ogen dicht gewoon binnen de nacht, dat je zegt, Romy, word wakker, doe het. Dat denk ik, ja, met liefde.
0: Okay.
1: Weet je wel, dan hoef ik niet voor te studeren of daar word ik heel erg gelukkig van.
0: Maar je hebt ook heel veel Engelstalig en natuurlijk ook beroepsmatig voor de musical. Maar gaat de voorkeur nu echt helemaal uit naar Nederlandstalig?
1: Ja, 100% Nederlandstalig. Wat ik wel nog heel vaak doe en wat ik ook met liefde blijf doen, is natuurlijk Whitney Houston zingen. En dat is Engelstalig. Maar dat vind ik alleen maar, ik denk dat ik dat de rest van mijn leven moet blijven doen. En dat vind ik alleen maar heel erg fijn. Want ik ben gewoon heel erg fan van haar. En ik ben heel erg gelinkt aan haar. Dus dat is nog het Engelstalige repertoire wat ik doe. Maar voor de rest, als ik kijk naar muziek die ik zelf wil maken, zelf wil uitbrengen, absoluut in het Nederlands.
0: Ja, wauw. Ja. Dan gaan wij jou de komende jaren hier nog vaker
1: bezoeken. Heel graag, ja.
0: Ja, want je keek net al even met een schuine oog achterom. Waar treden ze dan op? Is dat daar in dat hoekje?
1: Ja, precies. Ja. Ik zat even te kijken. Ik denk, hé, daar kan je volgens mij optreden. Dat vind ik wel leuk om de volgende keer te komen doen.
0: Nou, we hebben al een deal.
1: Ja, ja, ja,
0: bij deze,
1: precies,
0: we hebben gezegd, bij de volgende single kom je live zingen.
1: 100%.
0: En dan gaan we er een mooi feestje van maken.
1: Zeker, ja. Neem ik Billy weer mee, neem ik mijn moeder mee.
0: Nou, kijk dan. Ja, want het is een hele tijd geleden dat ik je moeder heb gesproken. Maar die kwam in het verleden met het album en de singles heel vaak bij Radio NL op de zomertour. En toen zei je net van, goh, ze heeft gisteren nog aangeboden om mee te gaan. En dan zeg jij nee.
1: Ja. Ik dacht, ach mam, blijf lekker thuis. Dus ze zei heel lief van, het is zo'n eindje rijden.
0: Ja,
1: en ik wil met je mee. En toen dacht ik, nee joh mam, ik ga wel lekker met Billy. Maar de volgende keer is er absoluut bij. Ik weet niet of je luistert mam, maar dan weet je het alvast.
0: Antje, je bent meer dan welkom. Want er is in die zin, we zijn een ander pand verhuisd. Maar voor de rest is er niks veranderd. Die gezelligheid is er nog steeds.
1: Ja, zeker. Leuk.
0: Wij gaan de single doen Leven Lang.
1: Ja. Ja, eerder dit jaar uitgebracht. En mijn eerste Nederlandstalige single weer sinds een tijdje. En ik ben er hartstikke trots op en heel blij mee.
0: Ja, want de vorige die we net draaiden, daar zit inderdaad 5 jaar tussen.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik zat pas er even uit. Jij zegt het net heel mooi. Ik heb heel veel dingetjes gedaan.
0: Ja.
1: Maar ook misschien een beetje te veel. Ik had mezelf een beetje voorbij gerend. En toen dacht ik moet er even tussenuit. Dat is niet 5 jaar geleden hoor, maar dat is een periode van ongeveer 1,5 jaar. En heb ik aan mezelf gewerkt. En Leven Lang is de eerste single die ik weer uitbracht begin dit jaar. Om te zeggen, nou, ik ben er weer.
0: En hoe? Kom.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
8: Oh, fuck, man.
7: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Zo, klus klaar?
14: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
13: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
14: Hoe dan?
13: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
14: Mag wat kosten zeker?
13: Maar €15 per maand.
14: Echt? Hoe heet het?
13: Ik app het je wel even.
14: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: Iets 11:30, dat betekent dat wij het weer met je mogen delen. En soms is dat in deze periode best wel een straf. Dan moet je heel negatief nieuws brengen. Dan denk je van waarom dan? Maar dit valt reuze mee. Het is vandaag volop nazomer in ons land. Er trekken wel een paar sluierwolkjes over. Maar de zon die gaat straks overheersen. En alleen het noordwesten heeft nog te maken met wat dikkere bewolking. Temperatuur ligt vandaag tussen de 23 graden op de Wadden tot zelfs 29 graden in het zuidoosten. U hoort het goed. Het is 29 september en 29 graden. Het is heerlijk. Er volgt een warme zomeravond. Waarna de komende nacht wel afkoelt een 15 tot 20 graden van noord tot zuid. En daarbij staat een matige zuidenwind. Morgen opnieuw warm zomerweer met veel zon. En dan de maxima 29 graden langs de oostgrens van Nederland. In de avond volgen er wel enkele buien, maar het is uitzonderlijk mooi. Jij wilde zo meteen nog een blokje doen met de hond.
4: Ja, zeker.
3: Nou, dit is zomer,
4: ja,
3: hoor.
4: Het is fantastisch. De komende dagen een soort Indian summer, noem je het een beetje, toch?
3: Ik kan hier wel aan wennen.
4: Ja, ik vind het ook wel prima, ja.
3: Nou, bij deze.
4: Heerlijk.
3: Er zijn twee mensen blij bij deze. Zometeen meer Romy Montero hier op Radio NL. Gaan we doen naar muziek van Jan Smit. Dit is Als Je Lacht.

0: Dit is zo'n dag. Je hoorde Kimberly Fronsens hier op Radio NL in werk en uitvoering. Ja, Romy, wij zaten net even te kijken samen naar de beelden van gisteravond. Ja. En wat ik vertelde je, de opening bij de Buurman L Awards gisteravond werd door Kimberly gedaan.
1: Ja, ik was er niet bij, maar ik dacht, oh, ik ga even kijken op social media of daar wat van te zien is. En dat was er. Ja. En je hebt niks gelogen. En natuurlijk, ik had ook niet anders verwacht. Ze is waanzinnig.
0: Ja, mooi. Ja,
1: ze maakt hele mooie versies van wereldhits nu eigenlijk, kan ik wel zeggen. Van Cheerio en zo.
0: Ja, want gisteravond ook zwoele zomernacht. Cheerio, echte liefde is te koop. Precies. Terug in de tijd.
1: Ja, een hele medley. Dus je zou denken feest en bombarie. Maar ze heeft juist hele mooie akoestische versies ervan gemaakt eigenlijk. Een soort van balladversies.
0: Ja, samen met de Mickey Visser Band. Ja, en je moet het maar doen. En dat zeiden we ook. Want al die artiesten waarvan het liedje is. Ja. Een Justin de Wild, een Yves Berendsen, een Robert Vermes.
1: Al je bazen, je collega's zitten allemaal in de zaal. Ja, dat is best wel confronterend lijkt me. Ja. Natuurlijk, ze kan dat als geen ander. Maar dan moet je het nog wel eventjes doen. En dat is wel heel spannend. Dus dat heeft ze heel goed gedaan. Chapeau, Kimberly.
0: Jij hebt diverse podia gehad als het gaat om televisie, om musical. Ja. Bestaat er bij jou iets van stress of spanning? Of?
1: Tuurlijk! Ja, zeker. Ja. Vooral als je op grote podia staat, waarvan je weet, oeh, het is heel belangrijk, of heel veel mensen staan er, dan is het toch wel eventjes een beetje kriebeltjes voordat je opgaat. Maar als je er eenmaal staat, ik denk dat Kimberly dat wel kan beamen, ja, dan gaat dat van je af. En dan is het gewoon heel fijn om te mogen zingen.
0: Wat is het meest spannende wat je ooit op een podium hebt moeten doen waarvan je dacht van, oh jee.
1: Ja, je zou denken een Ahoy of een Ziggo Dome. Dat vond ik ook. Ik heb een keer in Ziggo Dome uit een dak moeten komen en dan zingend. Maar ik vind de meest spannende plekken waar je kan zijn als er maar bijvoorbeeld 20 mensen voor je zitten. Dat vind ik veel intiemer en veel confronterender. Ja. Dus ik heb vorig jaar een kleine tribute to Whitney gedaan in verschillende kerken. En dat was dan 300 man gewoon helemaal puur, alleen een piano. En dat vond ik wel heel spannend.
0: Wauw. Ja. Nou, dat is ook een hele bijzondere setting dan.
1: Ja, dat is wel heel bijzonder. En ook heel, je kan echt iedereen aankijken, recht in de ogen. Dat is natuurlijk bij een Ziggo Dome.

0: of Ahoy. En dan zing je in een soort van grote donkere zaal, zeg maar. Dan zie je niet iedereen natuurlijk. Nee. Alleen de eerste rij. En ja, dat vind ik toch wel, dat vind ik de meest spannende momenten.
1: Nou, dat begrijp ik helemaal.
0: Maar ook de meest leuke.
1: Ja, en welke liedjes van weet niet, worden dan gedaan? Of zijn dat heel veel?
0: In mijn tour, ja, het was anderhalf uur.
1: Oh ja, nee, dat ja,
0: was de hele scala.
1: Een hele kleine setting dat je denkt van even een paar liedjes. Nee.
0: Nee, het waren echt bijna al haar hits, maar dan in een akoestische setting. Alleen ik en de pianist. En ja, dat was heel bijzonder. Wow. Ja, dat was heel mooi. Nou, misschien ga ik dat nog wel een keer doen.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, dat was echt heel bijzonder.
1: Als de naam Whitney Houston valt, dan zit het wel goed hier.
0: Ja. Ja.
1: Wat je ook zegt, wereldhit.
0: Ja, prachtig was dat. Ja, dat was echt heel mooi.
1: En op televisiegebied, wat zou je nog dingen willen doen? Of zeg je van, wow.
0: Nou, kijk, als iets op mijn pad komt wat leuk is, dan zeg ik, nou ja, dan moet ik er even over nadenken. Maar ik wil me echt wel heel erg focussen op mijn muziek. Ja. En als ik één ding heb geleerd van de afgelopen periode, is dat je niet alles tegelijk kan doen. Niet alle ballen. En als ik dan moet kiezen, dan is dat absoluut gewoon muziek. Daar word ik echt heel blij van.
1: Als het maar muziek gerelateerd is.
0: Precies. Ja. En als ik maar lekker kan zingen.
1: Nou, dus goed dat je het zegt. Want ik bedoel, je bent nog jong. En als je dan nu al ontdekt van, hey, wacht even, te veel ballen in de lucht houden is absoluut niet goed.
0: Nee, dat werkt gewoon niet. Nee. Dat kunnen we met z'n allen willen. En dat wil je zelf dan ook heel graag. Hè? Want zeker als je succes hebt, of je nou een hit hebt of whatever. Dan wil je op die golf van succes mee alles pakken. Maar dat kan gewoon niet. Nee.
1: Gewoon de dingen doen die op dat moment leuk zijn, waar je goed in bent.
0: Precies.
1: En dan komt de rest vanzelf.
0: Dicht bij jezelf blijven. En dat is in mijn geval lekker zingen voor mensen.
1: Hey, wij gaan zo meteen vlak voor 12. Even natuurlijk de ontknoping doen wat betreft de nieuwe plaat. Spannend, benauwd.
0: Ja.
1: Gaan we doen.
0: Ja, leuk.
1: Ik geloof dat ik jou hier ook wel een plezier mee doe.
0: Ja, zeker. Want dit liedje Spannend, benauwd is een beetje geïnspireerd op haar hit. Een beetje een 2.0 jasje.
1: Ja, heerlijk. Rutsjakot.
0: Met hartslag.

0: Ja, met deze single was het natuurlijk zijn grote doorbraak. En we kunnen alleen maar concluderen, hij kwam, zag en overwon. Meer hoeven we hier niet aan toe te voegen. We spraken hem gisteravond na afloop van de awards nog even. En ik heb geen idee, daar zijn de mannen nu druk mee bezig om de filmpjes te knippen en te plakken. Maar die zullen later vandaag, of ze staan inmiddels al online. Ik heb het nog niet helemaal gecheckt. Maar we hebben hem gesproken en hij was super blij. Robert van Hemert hoor je en zoet, zout, zuur hier op Radio NL. Ik krijg visite.
1: Oh ja, is ze bij jou aan het springen?
0: Ze yes, oh, staat hier bij mij.
1: Oh, wat is er nu bij jou op schoot? Nou, dat laten we natuurlijk nog
0: mee. Het is stoelendans inderdaad.
1: Ja, ja, ze zat net ook al bij mij eventjes op mijn schoot. Ja.
0: Heerlijk.
1: Achterlieverd.
0: Zo'n uurtje gaat heel snel voorbij. Maar ja, we zeiden het al. Natuurlijk is de promoronde waar je middenin zit voor het liedje wat nu zometeen klaar staat.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft mogen we hem niet overslaan.
1: Ja, nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, ik ben heel blij dat hij hier gedraaid gaat worden. En ik vind het ook heel leuk, want wat we net dus draaiden, Hartslag van Rutger Kot. Ik ging de studio in en ik zei, ja, ik wil gewoon, ik luisterde vroeger heel erg veel naar Rutger Kot en het Sia Rombly en die goede Nederlandstalige muziek. En ik mis dat een beetje nu. En ik wil heel graag een soort hartslag maken. Een beetje een cheeky song, maar wat wel goed in elkaar zit, wat niet moeilijk mee te zingen is, maar muzikaal wel klopt. En ja, daar is de Spaans Benauwd uitgerold. Ja,
0: super toch?
1: Ja, ja, super leuk.
0: Maar zijn er nog meer van die liedjes waarvan je denkt van, hey, wacht even, bij een volgende keer dat ik de studio inga, dan neem ik toch dat mee als bagage van, joh, zou je iets kunnen maken met?
1: Ja, een beetje muziek van Marco Borsato van het eerste album, De Waarheid. Dat zou ik wel heel graag willen maken. Ik weet niet of het nu werkt, of je power ballads, of dat nog werkt. Maar ik zou het wel heel graag uit willen
0: Maar ik denk wel dat er markt voor is. Wat we net ook tegen elkaar zeiden. We hebben natuurlijk allemaal genres. Op het moment dat Django Wachter met Kali uitkwam, denkt iedereen, hey, we moeten een beetje in de gypsy. Komt er een rappertje bij? Nou, we weten inmiddels hoe het gaat. Willy Dans, Lange Frans, Donny. Noem het allemaal
1: maar. Klopt. Nou, ik denk dus toch wel een beetje, misschien wel Edcilia Romli met Vrienden. Vind ik ook zo'n mooi liedje. Zo'n hartraker. Maar ik heb een hele mooie ballad klaarstaan. Dus misschien zit daar al wel iets tussen.
0: Oké. En heb je daar al een tijdlijn voor uitgestippeld wanneer dat plaats zou moeten vinden?
1: Ik zou die heel graag dit jaar nog uit willen brengen. Ergens in misschien wel november of zo. Ja.
0: De laatste donkere maanden van het jaar.
1: Ja, en dan zo'n mooie, zware ballad. Ja, dat zou ik het liefst wel doen. Maar ik weet niet of het allemaal uitkomt, want het is ook een duet. En degene die ik in mijn hoofd heb, moet ook maar natuurlijk kunnen. Zijn agenda moet natuurlijk ook moet het passend zijn. Maar ik hoop het wel. Ik hoop dat ik hier terug kan komen en hem met hem kan zingen.
0: We houden het nauwlettend in de gaten. Ja, de deal is in ieder geval bij de volgende single.
1: Kom ik zingen?
0: Ga je live zingen hier?
1: Zeker weten.
0: Super, we kijken de Rijkhalzen uit. Want dat gaat mooi worden.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Romy, ik vond het superleuk dat je er was vandaag.
1: Dankjewel. Ik vond het leuk om te zijn.
0: Op naar die volgende keer.
1: Ja, leuk.
0: En neem je grote vriend weer mee dan.
1: Ja, absoluut. Billy komt ook mee. Absoluut.
0: Super. Dankjewel. We sluiten hem af. Werk en uitvoering voor deze dinsdagochtend. En dan doen we... Ja, braaf.
1: Oh, jeetje, sorry.
0: Die staat hier al. Zo'n uitzending is het.
1: Ja, leuk.
0: Ja, heerlijk. Wij sluiten hem af met Spaans Benauwd. Dankjewel en tot snel.
1: Dankjewel.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
5: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
7: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee. Smit Compleet
8: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
9: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
11: Nu 111 fietsenolie tankstations.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1+1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang.

0: programma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
4: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand. Daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
4: Overson, groot en klein wonen.
3: Check de voorraad op overson.nl.
5: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
5: Altijd snel geleverd.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
6: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JNP in Hoogeveen vind je alles. Nu 50 liter Forstenpils voor maar 100 euro. Of 20 liter voor maar 50 euro, inclusief btw.
9: De prijzen vallen mee bij Horeca.
8: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
16: nee.
15: Proteïneshakes.
17: Gadver.
15: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
15: Milner.
19: Nou, goedemiddag. Er zijn op dit moment geen files te melden, zie ik hier. Dat is alleen maar mooi, toch? Wel wat flitsers, die worden hier ons wel aangedaan, zeg maar. En die staan op de volgende punten. Op de A4, dat is tussen Delft en Den Haag, bij 47,5. En op de A4 tussen Schiedam en Pernis bij Rotterdam, bij 74,5. Op de weg van Den Hoeven naar Amsterdam bij Wieringenwerf, ook daar word je in de gaten gehouden, 54,2. En even oppassen bij Witmarsum, dat is de A7, ter hoogte van 107,9 langs de A7 dus. Nou, dan de A12, Gouda richting Utrecht bij Harmelen bij 50,0. En ook word je geflitst als je te snel gaat. Op de A27, Gorkum-Breda bij Oosterhout, 13,9. Ook A27 staat ertussen, mooi geparkeerd, Hilversum-Almere. Bij hectometerpaal 108,5. En ook bij, nog meer bij Almere, bij 115,0 langs de A27. Dan de A28 bij Spier, dat is ergens tussen Hoogeveen en Assen, 153,6. En de laatste op de A30, Ede-Barneveld bij Lunteren, hectometerpaal 16,4.
0: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.

0: Wesley Bronkhorst, hè? Dat had je wel door natuurlijk. Goedemiddag allemaal, we gaan het doen. Wat gaan we doen?
1: Vraag maar.
0: Nou, verzoekplaten draaien.
1: Wat verzoek

Ja, mocht je het gemist hebben, gisteren waren we natuurlijk in Tilburg, een 013 poppodium. En daar waren alle mensen die er iets toe doen in de Nederlandse business waren daar. Dat heeft te maken met de Bumanel Awards. De leukste was op de awardshow kregen onze directeur Nico Silvius van dit radiobedrijf. Kreeg een award uitgereikt. Dat is mooi. Een echte award. Voor de beste in de industrie of zoiets. Dat is, ik weet nog niet precies wat de titel is, maar ik weet wel dat het een feest was. En dat we eigenlijk verwachten dat Nico trakteert op gehaktballen hier. Want dat is eigenlijk een traditie als er iets leuks gebeurt in ons radiobedrijf. Dus Nico, als je luistert, gehaktballen. Lekker. En gefeliciteerd namens het hele team. En alle luisteraars ook bedankt. Maar zonder jullie lukt dat ook niet natuurlijk. Dat wij uitgeroepen worden tot de beste zender van de industrie. Toch? Hey, verzoekplaten. Wat wil je graag horen? Doe even iets bedenken, want met muziek kun je heel veel zeggen namelijk. En dat is het mooiste in ons genre. Want grotendeels is natuurlijk Nederlandstalig en er zit altijd wel een boodschap in een liedje. En daarom, als je iets weet, hè, als je een mooie boodschap hebt voor iemand, dan kan je dat eigenlijk communiceren via muziek en videoclips. En dat kan bij ons. Ik zal de app aanzetten, kun je rechtstreeks met mij appen en dan... Dan spreek ik je zo op de app om te horen wat je wilt.

0: Hij heeft dezelfde looks bijna. En vroeger was dat helemaal niet normaal. Hè, dan konden de meiden niet van hem afblijven. Ik weet niet hoe dat nu is. Ik heb gehoord dat hij een behoorlijk ongeluk heeft gehad met de fiets. En dat hij daar best nog even van moet herstellen. Dus Willem Bart. En ik had de roddel natuurlijk, hè. Dat ik hem tegenkwam ergens in het land. In een hotel. Op de wc. Nou, niet op de wc. Net voor de wc. Ja, hij schrok, ik schrok. Hey Willem, hoe is het? Ja, goed. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ga je weer zingen, Willem? Nee. Dus ja, ik weet niet wat de bedoeling is, maar... Hij was altijd een hele fijne artiest die op een gegeven moment op een dag zei... ik stop erbij en hing de microfoon aan de wilgen. Ja, dus even afwachten hoe dat allemaal komt. Misschien komt hij wel een comeback maken. Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Adrie zit ook te luisteren. Adrie zit in Geldermalsen. Adrie had een boodschap ingesproken. Mooi horen, dat is wat lukken. Adrie. Oh, nou doe ik iets fout. Hè. Dat komt, zal ik even uitleggen. We hebben hier een mengpaneel met 88 schuiven. En ik denk dat ik dat verkeerd heb gepakt. Tenminste, ik hoop dat hij dat wel doet.
1: Jessel, goedemiddag. Ja, nou, ik zal zeggen, ik gooi het maar in. Hoor. Hij was maar een clown voor Margotje. En Karel, hou het in mijn boys. Hop, hop, gas erop.
0: Hop, hop, gas erop. Ja, een clown. Ja, oh, dat is wel even handig misschien. Dario heeft natuurlijk ook de clown gemaakt van Ben Kramer. Dario is een groot succes. En Dario, die gaat, dames en heren, jongens en meisjes, binnenkort een concert geven. En we gaan hem daar binnenkort ook over spreken. En hij heeft een nieuwe single. Dus Dario heb ik even gekozen voor je, Adrie, met de clown. Als je niet erg vindt, dan, dat zul je me vast vergeven. En dit is ook de Hup Spring Dansversie, hè?
2: Hij was maar een clown.

0: Oh, dat was hem helemaal. Tot aan het gaatje, zoals het dan heet. Dat was, ja, wie was het? Dario, hè? Dario, binnenkort meer over zijn concert. 19 oktober, zo uit mijn hoofd. En Tjusit, kan niet uitspreken. In Amsterdam, een heel luxe theater. Tuschinski. Theater. Hoe kun je daar dan optreden? Of niet aan? Nou goed. Houd even in de gaten. Ik had hier Simone uit Amsterdam. Simone doet een bericht inspreken. En ja, eigenlijk is het ook een beetje een beklag. Geloof ik, want moet je horen, Simone.
1: Goedemiddag, Jesus. Zou jij voor mij Danny de Munk willen draaien? Simone uit Amsterdam. Ik hoop dat je dat kunt doen. Jij bent de enige die, als ik een plaatje aanvraag, dat het gedraaid wordt.
0: Och. Nou weet je, Simone, ik ben ook de enige met een verzoekplaatprogramma eigenlijk. Maar goed, lief je bericht. Ja, Danny de Munk, dan kom je toch al gauw in de jaren bij Siske de Rat uit. Hè? Dat was heel gek. Want het jongetje werd door iedereen omarmd vanuit de film. Hè? Dat was de ideale... Ja, wat was het? De ideale jongetje, dat schoffie, zei dat straatschoffie. Maar waar niemand het over heeft, is dat hij gewoon zijn eigen moeder heeft vermoord. In die film. Zijn moeder vermoord. En die... Ja, dit zijn schokkende opnames, dus zet hem, hè, als je niet over kunt, doe even je oren dicht. Want ik heb hier de opname van die moord, mooi horen.
2: Schiet op!
3: Kat! Niet doen! Ga terug, rotbaas!
0: Dat kan niet, hè, tegen je moeder.
3: Ga terug!

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Woninginrichting Hans Jutstra. Buitenvaart Hogeveen.

0: Tijn.nl. Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
2: Kijk op ProStop.nl.
4: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
9: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

er zit een hele speelfilm bij, joh. Ik had het nooit goed bekeken. Maar dat is leuk. Vraag hem nog maar een keer aan binnenkort. Dan moet je maar even kijken, wil je op radionl.tv. Of gewoon de app downloaden. Dat kan ook, dan kun je het ook zien. Maar hij zit in de gevangenis. Hij steelt geld met een bende. Marco Schuitmaker dan, hè? Heel mooi verfilmd eigenlijk. Het is net of je naar James Bond zit te kijken. En op een gegeven moment eindigen ze op Vrouwenvleugel. Wordt hij opgesloten met een beer van een kerel die dan vervolgens het wc-rolletje aan moet geven. Ja, heel mooi gedaan eigenlijk. Super deluxe, superleuke clip om naar te kijken. Marco Schuitmaker en Oranje Overal. Goed, een verzoekplaat van Brigitte uit Nijmegen. Kan je een liedje draaien voor Brandon Maas en dan Henk Wijngaard, dat is wat mijn opa zei. Dat is omdat ik super trots op hem ben, groeten van zijn moeder. Nou, dat is mooi, Brigitte, maar ik wil even iets meer weten over Brandon. Dus vertel me, doe me even wat details. Hè? Wat voor hobby's heeft hij? Wat voor eigenaardigheden heeft hij? Wat wil hij niet, wat wil hij wel in het leven? Wat,

Nederland zal dus Mauricie van J en dansen, dansen. Poppetje elastiek. Altijd leuk om even tussendoor te draaien. Ja, collega Steven Leur is bezig met een onderzoek in de Achterhoek, begreep ik. Over, over de meest aangevraagde en gedraaide liedjes en artiest. Heeft een eigen onderzoekje op losgegooid. Lees ik hier ook van René Kobussen uit Didam. En die attendeert me daar ooit op met de vraag of ik hem ook even wil draaien. Reinier Peters. Dus ja, Reinier Peters. Dus ik vraag René, ik zeg, wat weet je over hem? Nou, hij is 25 jaar, staat hier. Hij komt uit Greffelkamp in de buurt van Didam. Heeft eerst twee covers gemaakt en nou een eigen nummer uitgebracht, Nooit meer weg. En hij, Reinier is eerste doelman van SV Loyal. En hij is vendelier bij de schutterij Sint-Martinus. Nou, dat is reden genoeg om te draaien. Dus hij schijnt heel veel fans te hebben. En als iemand heel veel fans heeft, ja, dan gaat hij al die fans gaan Radio NL opzetten. En dan, ja, dan hebben we dat sneeuwbaleffect. Dus top. Heb je ook zo'n artiest in de buurt? Laat het weten. Dan doen we er iets mee. Hoe meer ziel, hoe meer vreugde.

toe was. Gelukkig heel gewoon. Gerard Cox. Heeft ook mooie lange vinger liedjes gemaakt. Hè? Bij de thee bedoel ik dan. Die thuiskommuziek. Dat zal ook nooit verdwijnen. Dat is mooi om terug te horen ook, toch? Even terug in de tijd met zo'n liedje als dit. Prachtig. Ik hou ervan tenminste. Brigitte had ik de vraag gesteld. Brendan is mijn steun. Even kijken, als zijn hobby's zijn zijn hond Rocky. En hij wil graag vrachtwagenchauffeur worden, net als zijn opa, die hij heel erg mist. Ja. Werd een liedje aangevraagd, Henk Wijngaard, dat is wat mijn opa zei. En ik heb tegelijkertijd even weer een lijntje met Henk Wijngaard zelf. Met de app, dat klinkt heel stoer, maar dat is natuurlijk gewoon... Hij is ook een huisvriend van ons station. En ik heb Henk even gevraagd, hoe is het, oude strijder? Dus ik wacht even op het antwoord. Misschien geeft hij wel een antwoord terug. Als hij een beetje op de heupen heeft, dan doet hij dat. En dan kan ik jullie dat ook even vertellen. Maar dit is dat nummer wat ze bedoelen.

Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: zei.
1: Henk Wijngaard, en dat is wat mijn opa zei. Hier op de tekst in. Wie weet het ook alweer? Wat zong je ook alweer? Een kort woordje was het. Maar... nou, kom eens weer straks leven. Bertus uit Apeldoorn zit hier in de babbelbox. Dat kun je ook doen, hè? In de berichtenbox gewoon even een app inspreken, een spraakberichtje. En dan komt dat hier binnen. En dan kan ik je gewoon op de radio gooien. Bertus, kom er eens in.
2: Goedemiddag, Ezel. Hier met Bertus. Ja. Ik wil een mooi plaatje afgaan van Koen Zalvers. Met de Amsterdamse medleys voor mijn dochters, schoonzoons en kleinkinderen. Ciao de Baco.
1: Ja, ciao de Baco. Koen Zalvers, Amsterdamse medley. We hebben hem wel. We hebben hem wel, hoor. Hoor. Ja. Daar gaan we. Koen Zalvers, ouderwets en gezellig.

0: Ja.
1: Joep, dat is... Oh.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
4: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
6: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD-tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
5: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
7: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
12: Zo, klus klaar?
13: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
12: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
13: Hoe dan?
12: Dedo, ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
13: Mag wat kosten zeker?
12: €15 per maand.
13: Echt? Hoe heet het?
12: Ik heb het je wel even.
13: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
12: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Let's go!
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Hey, wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
19: Jazeker!
18: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. 4 treinstations zijn ontruimd om achtergelaten tassen. Het zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn de stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht weer vrijgegeven. In Haarlem stoppen voorlopig geen treinen. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag een derde wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier. Nieuw Leuzendalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag 4, zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
26: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
27: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
28: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
27: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
29: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
30: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan een paar files nog te melden. Op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort, Hoenderloo naar Kootwijk, defect voertuig, 5 minuten 2 kilometer. En op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam, voor de brug over de Zaan, 7 minuten 2 kilometer. En op de A8 tussen Zaandam en Amsterdam, dus allemaal diezelfde contraien, staat ook 5 minuten kilometer. Dus eigenlijk verwaarloosbaar. Maar ja, het is toch dat ze even stilstaan, hè, daar. Dan de flitsers op de A1 bij Badmen, staan ze tussen Hengelo en Deventer, 116,7. En ook word je in de gaten gehouden bij Abcoude op de A2, de hoogte van 37,5. Baanbrugge staat ook in de rijtje, A2, 40,3. Dat is hemelsbreed tussen Utrecht en Amsterdam. En ook op de A2 tussen Eindhoven en Weert bij Maarhezen, 180,8. Dan nog Wieringenwerf, de A7, Den Hoever, Amsterdam, 54,2. En ook bij Amsterdam zelf op de rondweg staan ze ook bij de Zeebruggetunnel, 11,3. Dan daar 13 nog, Rijswijk, Rotterdam, Den Haag, hectometerpaal 5,9. En de laatste, die melden vanaf Oosterhout, van Gorkum naar Breda langs de A27 bij hectometerpaal 13,9. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
30: Ja, we hebben nog even een mooi bericht van een hele trouwe luisteraar van ons. Luistert al jaren naar Radio NL, Johan.
31: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Johan de Koning is dat.
3: Hoi Hessel, goedemiddag. Ik wilde even Radio NL en in het bijzonder natuurlijk jullie directeur Nico Silvius feliciteren met die geweldige Buma NL Award. Ontzettend verdiend. En wat zou het Nederlandse lied nu zijn geweest als hij toen 21 jaar geleden niet Radio NL was begonnen. Daar staan we niet elke dag bij stil. Maar ja, het is nu fantastisch succes. En zowel de zender als de artiesten mogen daar heel blij mee zijn. En ik zou heel graag voor Nico een keer een liedje aan willen vragen. Een van die artiesten die mede door Radio NL zoveel succes heeft. Pascal Redeker en Dansen tot de zon opkomt. Dankjewel.

mensen mee wakker schudden. De Hollandse nieuwe Gisby Forchera. Dat is toevallig, want Joep van Nooijen uit Kaatsheuvel, die staat naast de beste metselaar van Zuid-Nederland, van bouwbedrijf G. Kuipers, Peter Zwaans genaamd. En die willen al wekenlang dit liedje horen van Stef Ekkel. Nou, ik gooi hem er gelijk achteraan. Toevallig ook weer. Sierra,

0: Elcho. Elcho van Wijk. En als je me nou zou zien, op speciaal verzoek voor Richard uit Blijham. Is nou het liedje van Frans Duits. Hè? Dat weten heel veel mensen niet. Maar dit was een hele mooie albumtrack van Frans Duits. Ik zal hem even laten horen hoe Frans dat deed. Misschien wel even leuk.
1: Want als je me nou zou zien,
0: dan stond hij op het album.
1: Dan had jij al spijt misschien.
0: Toen kwam André Kooistra, die deed hem ook. En toen kwam Elcho van Wijk en die deed hem ook. Ja.
1: En dat je me zo
0: muziek kent vele vaders, zeg ik altijd maar.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
9: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
8: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
12: Altijd aan Radio NL.
11: Altijd aan
13: Radio NL.
11: Weerbericht.
14: Ja, onze weerman Jan is nog steeds op vakantie. Die geniet er even van zijn welverdiende rust. En ik moet mezelf even weer behelpen, zeg maar. Dus weer voor vandaag en de rest van de week. We krijgen vandaag nog een opvallende warme septemberdag. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen geregelde zon, zul je merken. Het blijft droog. 22 graden noordwesten, 28 graden zuidoosten. Nou, morgen woensdag dan begint het droog en zonnig ook. Het wordt opnieuw bijzonder warm voor de tijd van het jaar. 22 tot 27 graden ook. En in de loop van de middag morgen dan komt het vanuit het zuidwesten meer bewolking binnen. En dan gaat het in het westen zelfs regenen als het allemaal klopt. Donderdag, dan schakelen we duidelijk over naar ander weertype. Vooral in de ochtend valt er regen, 20, 21 graden, stuk minder warm. En het kan droger worden en af en toe kan de zon even koekoek roepen. Vrijdag, dan is het plaatselijk met mist zelfs. En daarna gaan we rustig droog najaarsweer tegemoet. Geregeld zon, ongeveer 20 graden. En dat geldt ook voor zaterdag en zondag. Dan ziet het er best aardig uit, 19 à 20 graden. Af en toe wat regen. En de weerspreuk van vandaag luidt: september doet nog één keer zomers gek, maar donderdag hangt de herfst alweer om je nek. Om de hoek. Dat is een spreuk. Ik ga een heel bijzonder liedje draaien, schrik niet. Ik weet ook niet waarom. Ik zocht eigenlijk de jas aan, net gekocht bij Zeeman, maar die kan ik niet vinden, want dat paste mooi bij het weerbericht. Maar toen kwam ik een ander tegen van Oompje Koerier. Ik denk, die is leuk. Ik ga de nor in.

0: mee?
1: Voor alle luisteraars en amateurs.
0: Wie gaat er mee?
1: Hartstikke idee. Hey. Oh, een beetje galm eraf. Dat is iets te veel. Goeie. Ja, dat is toch superleuk, zo'n liedje? Ik ga er nog in. Hey, dan hebben we een luisteraar. Ja, die, dat is ook wel mooi. Anne Geert heet die. Die luistert ook al wel 20 jaar naar ons. En heeft de moeite genomen om het gewoon even in te spreken wat hij voelt. En dat is natuurlijk fantastisch. Dus Anne Geert, laat even horen wat je voelt, kerel.
2: Goedemiddag, Hazel. Wel, Anne Geert van Helden. Ik wil even een plaatje aanvragen voor Nico Sylvius met behalen van de Industrieel Award, waar jullie ook bij zitten. Ik vind het heel knap. Ik ben ook al jaren, vanaf het begin, de luisteraar, vaste luisteraar. Dus noem maar een liedje van Samuel Welten, met echte liefde is te koop. De groetjes, hoi!

Dit is cool. Dit is mooi. Belinda Kinar. En het is mijn leven. Ja. Ik raak er niet over uitgepraat. Gisteren natuurlijk wij zitten daar dan op zo'n Bobo-show. Of zo'n, hoe moet ik dat zeggen? Op zo'n awardshow. En daar lopen allemaal belangrijke mensen van de muziekindustrie en zo. En allemaal bekende Nederlanders en zo. Dan zit je dan wat rond te kijken. En mijn oog viel op Benny Jolink. Die zat daar ook. De man is 80 jaar. Geboren 1946 in Hummelo. 1946. En die heeft natuurlijk heel veel bereikt in de muziek. En die kreeg daar een award voor ook. En dat was natuurlijk super. Alleen Benny, die heeft ook niks met die poespas, weet je wel. Met alles wat daar vooraf en na die tijd gebeurt. Kijk, dat zijn eigen stukje vindt hij wel mooi. Maar ik heb gewoon geobserveerd hoe bekijkt Benny dat. Nou, die zat er echt heel rustig zo te kijken van. En had een maat erbij. Volgens mij was dat de Hendrik Havenkamp, had ook zo'n paddock. En die keek hij af en toe aan en zo van, ja. En nu? Weet je, wat doen we hier? Dat gevoel krijg ik een beetje bij als ik hem een beetje bestudeerde. Maar hij is natuurlijk wel een held. En voor heel veel mensen is hij een jeugdheld. Voor ook heel veel mensen niet meer. Want Benny is ook bezig met dingen te ontkrachtigen die vroeger gewoon uit volle borst zong voor alle boeren. Dat is wat lastig ook. Dus ik hoor ook niet politiek in. Maar als je muzikaal bekijkt, dan is Benny wel een held wat hij allemaal neergezet heeft. En als ik een bokaal uit mocht reiken, dan kreeg hij er nog eentje bij. Bokaal voor het verhaal, want Marco van Staveren is ook een hele grote fan. En die komt hier met het verzoekplaatje Grada. En soms kan een liedje heel leuk zijn doordat het verhaaltje in het liedje zo mooi is. Simpel, maar doeltreffend en prachtig om naar te luisteren. Nou, Grada is misschien wel een van de mooiste liedjes die normaal gemaakt heeft, maar niemand kent het bijna. Dat is zo jammer. Ja, de fans wel hoor. Ik bedoel, maar het gaat over een jonge boerendochter die naar de stad wil om te werken. In de tijd dat het nog wat anders was dan nu. En bijvoorbeeld als ze een wc was ze niet gewend. Hè, want dat deden ze achter in de tuin en zo. En dat soort, dus van vroeger uit, Grada, mooi verhaal. En ik wil hem dan ook jullie even laten horen. Dus luister even goed naar de tekst. Want dit is een van de mooiste juweeltjes van de Achterhoekse groep Normaal. En Benny Jolink, gefeliciteerd.

0: Wat ook nog gehuild.
1: Ja, het was van emotie. Ik zou dat even uitleggen, want ja, we hebben natuurlijk vanaf het begin een band met Ray Kars. Gisteren op die awardshow stond zijn zoon, of zat zijn zoon met een gitaar. Gewoon prachtig ja, René Kars te doen eigenlijk. Hetzelfde, mooi zingend. De echte tranen liepen mij over de wangen. Want ik dacht aan de tijd terug van vroeger. Dat René dat deed, bij ons binnenwandelde met die gitaar. En dat ook deed, hè. Super gave tijd. Hebben we duizenden keer gehoord of we er gek van werden. En dan zit zo'n jonge man daar naar de hemel te kijken dat hij, ja, die zijn vader mist. En dan gewoon voor al die belangrijke mensen dat liedje vertolkt op gitaar. Live, hè? Gewoon live. Eén gitaar, akoestisch. Huppakee. Zo, out of the blue. Iedereen zat te janken in die zaal, behalve hij zelf. Ja, echt respect. Goed, Nederlandse muziek zijn wij van. Wij zijn ook bezig om hits te maken. Nou, ik heb er weer eentje. Weer een paar, die komen morgen langs trouwens. Zit een bekende bij. Heeft ook wel een band met René Kars. Roland Verstappen namelijk. Heeft de krachten gebundeld met Margreta van der Laar. En Margreta van der Laar, ja, daarvan zul je misschien ook zeggen, oké. Nou, morgen dan is het exclusieve interview hier op Radio NL. Want dan gaan we haar het hemd van het lijf vragen. Want ze heeft daar verstand van, hè. Ze is de koningin van de escort. Dus ja, maar ze heeft ook een single gemaakt en dat is een feestplaat. En dat is bijzonder ja, anders dan we van Margreta gewend zijn eigenlijk. En dat doet ze samen hand in hand met Roland Verstappen. En het liedje gaat over bier en over de vrijdagmiddagborrel. En morgenmiddag dan komen ze hier langs.

0: te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag. Grootpakket.nl.
1: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
2: Nou,
1: naar Zwaagstra.
3: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
1: Al aan de A37.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
3: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
5: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
6: En mooi groen.
5: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
6: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
7: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
8: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
9: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
8: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
7: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
11: Welkoop!
13: Weet wat te doen.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Relaxed?
15: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
21: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
22: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
23: Jazeker!
22: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met Jong en Oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
4: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
12: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Er staat eigenlijk geen files, tenminste niet kenbaar gemaakt hier. Op de A1 wel een vertraging, dat is vaste plek. Daarvoor de grens 3 minuten naar, bij de Lutte. Nou, Osnabrück, van Hengelo naar Osnabrück. Nou, dan de flitsers, die hebben we wel in kaart gekregen. Die staan op de volgende punten. Op de A2 bij Deil, tussen Utrecht en Den Bosch, bij 88,9. En op de A4 tussen Heiningen en Bergen op Zoom, Steenbergen, 223,2. Dan de A7 bij Wieringenwerf, vanaf Den Oever naar Amsterdam, 54,2. En ook bij Heemskerk is het oppassen op de A9, 57,4. Als je vanaf Alkmaar komt richting Haarlem. Dan de weg van Rijswijk naar Rotterdam, de A13, hectometerpaal 5,9. En ook op de A16 zijn ze bezig, Zevenbergse Hoek, Dordrecht Breda, 49,5. Nou, dan de A27, een paar meldingen rondom Almere, 108,5 en 112,4. En dan de laatste, die melden vanaf Spier, Hogeveen, Assen, A28, 153,6. En dat is over de verkeersinformatie hier op Radio NL.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Hessel
13: Wijkstra! Ja, die gaat er weer lekker mee door. Rowan Hessen komt eraan met Limburg. En ook Erik van Klinken zijn nieuwe Oog van de Naald. Goedemiddag.
14: Dit is de muziek van

Ja, je voelt de Paradiso-vloeren voel je hier trillen, zeg maar. Kwestie van geduld. Rowan Aerssen was dat. Ja. Ronnie Willems uit Mil vroeg het aan. En nou, bij deze dus geregeld. Even kijken hoor, ik moet nog meer afkondigen. Want Jaron Mondeel uit Workum die had gevraagd om Jannes. Huilen doe ik wel alleen. Deden we ook ergens de revue passeren. En ook Jorrit Miedema uit hetzelfde Workum. De woonplaats van Tirke overigens. Goedemiddag Hessel. Vanuit zonovergoten Workum een verzoekje. Erik van Klinken met Door het oog van de naald. En ja, dat heb ik even opgezocht. En daar ga ik nu draaien. Dus die komt eraan. En dan ook voor Normijn Hofstee uit Wolvenga. Goedemiddag, ik zou graag een liedje aanvragen voor mijn collega's Joost en Erik van het magazijn. Zijn harde werkers. En met dit nummer maak ik hun dag goed. Claudia Hoeree? Hoeree. Claudia Hoeree, wat een plezier. Normijn, ik moet je eerlijk zeggen, ik ken hem niet. Ik moet even kijken of ik dat heb.

Zo'n effect had al wel even. Dat kon natuurlijk niet. Boudewijn de Groot. Een meisje van 16. Dat zijn ook leuke aanvragen, hoor. Goh, dat hoor je ook nooit meer, toch? Boudewijn de Groot. Koedelt Boudewijn de Groot. Aangevraagd door Fokker. Fokker uit Driesem. Ja, en ja, de meisje, dat werd natuurlijk ijs. Geef al die teksten met Lennart Nijgen. Die Boudewijn de Groot. En, ja. Dit ging over een meisje wat verliefd werd en droomt van volwassenheid en vrijheid. En zo is dat liedje ooit verschenen en een grote hit geworden. Goed, zometeen, we zijn ons aan het opmaken langzamerhand voor de belronde. Want ja, het einde wordt elke keer tegenwoordig afgesloten met live bellers. Hè, ook om die een kans te geven, want er zijn natuurlijk ook mensen die kunnen niet appen en zo. Ik ga het nummer even noemen, dus pak je pen en papier er even bij. Dan kun je zometeen weer live inbellen voor de verzoekplaten. Het mag alles zijn. Hou een beetje rekening met wat er al geweest is, alsjeblieft. Dan zit ik daar niet mee. Ik krijg nu ook heel veel aanvragen over Wesley Bronkhorst met Trots op jou. Maar ja, die had ik net gedraaid natuurlijk met die Tutti Calori. Maar goed, dat blijft altijd lastig, hoor. Want ik heb hier ook een mooie aanvraag van Ivardo Muurling uit Sneek. Wie kent hem niet? Hij zegt, hoi, zou ik nog graag een liedje aanvragen. Rapido van Robert van Hemert en de Bankzitters. Want Lisbeth en ik zijn fan van de Bankzitters. Ja, ik zit ook graag op de bank trouwens. Dat heb ik ook. Ze rijdt in een Skoda Rapido. Dus graag vraag ik het voor haar aan. Oké. Nou, we gaan even luisteren, want dit is, dit is een straattaal. Hè? Daar begint het mee. Dus als je niet kan ontcijferen, dan stuur maar even in wat je niet begrijpt. Dan doen we de vertaling even terug naar.

Te gek. Ik ben helemaal vergeten om je even te attenderen op het feit dat er een fantastische clip bij zit. Kun je wel zien, hè? Gewoon even inloggen bij Radio NL op de app, dan zie je het allemaal. Wilma Leijzer, Wilde Flamingo. Nou, dat kan nog even. Olé, met Chico. En de Raga's.

0: 088-0200-100 voor het laatste uurtje. Een half uurtje bedoel.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Dan ga je op zoek naar pellets?
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
8: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Schrijf je naam en nummer op je filmpje.
11: En als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
12: Nu 111 fietenolie tankstations.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
0: Ja, het is 2:30 geweest. Dat betekent dat wij de belronde ingaan. Het is alweer druk op de lijn. Maar goed, ik kan maar 1 voor 1 oppakken natuurlijk, dat zul je begrijpen. Ik heb al een telefoon, Jeroen. Jeroen van Boven uit Emmen. Jeroen, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
0: Jeroen, jij hebt apart verhaal, een mooi verhaal eigenlijk. Ook weer niet.
22: Ja.
0: Je bent even naar buiten gelopen, want binnen daar staan allemaal vogels te krijzen. Wat is dat daar? Wat heb je daar allemaal?
22: Ja, zijn er vogels inderdaad, ja.
0: Ja. Jeroen, leg even uit, want het gaat om jouw vrouw Sandra. Hè?
22: Ja, klopt. Ze is vorige week maandag opgenomen in het ziekenhuis. Ja. In kritieke toestand. Ze ligt op de IC omdat zij een ernstig terugval heeft gehad met haar ziekte. Ja. Ze ligt nu aan de beademing. En om haar een beetje geluk te wensen, wil ik een liedje voor haar aanvragen.
0: Ja, want even voor duidelijkheid. Ze ligt dus in het ziekenhuis In Emmen. En daar, ja. daar doen ja, de zusjes en de doktertjes doen daar echt gewoon Radio NL op om haar ja, maar te...
22: Ja, ze houdt, omdat ze houdt van muziek, heel erg van muziek namen. Dus,
0: ja. En wat was er precies gebeurd? Wat heeft ze precies?
22: Nou, ze heeft een spierziekte en ze heeft een terugval gehad. Ja. Waardoor ze in het ziekenhuis is beland.
0: Ach. En wat voor liedje wil je dan voor haar aanvragen?
22: Rutger Barneveld en dan Zwoele Zomernacht.
0: Ja, geweldig man.
22: Ja.
0: Nou weet je, ze luistert, dus zeg nou even wat liefst. Dan ga ik die plaat draaien.
22: Ja, is goed. Nou, schatje, ik hou van jou. Luister goed naar me en ik hoop dat je snel thuis bent.

0: Ik krijg even een reactie van Henk Wijngaard, onze grote vriend. Die heeft weer een recept. Laatst hadden we al prijs op. Nou, vandaag komt hij met, even kijken hoor, een heerlijkse nazomerse pasta. Ja, we strijden door tot het gaatje, zegt Henk. En ja, hij staat weer in de keuken. Totale overtijd 15 minuten, totale tijd 35 minuten. Ik ga het zo even kijken. Hij heeft het ook volgens mij ingesproken. Ik ga me zo even bijtoveren. Dat ga ik regelen. Maar eerst even naar Bellus, want ik heb Boris aan de telefoon, toch? Boris, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het met Boris?
1: Ja, bij mij kan het goed. Lekker weer, hè?
0: En waar kom je vandaan?
1: Uit Utrecht.
0: Utrecht. En wat zijn je dagelijkse bezigheden naast het Radio NL luisteren natuurlijk?
1: Ja, dat moet ook gewerkt worden, hè?
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Wat doe je dan?
1: Dus dat gaan we nu weer doen.
0: Ik zeg maar, wat doe je dan voor werk?
1: Ik zit in de beveiliging.
0: Oh ja, dat is Boris. Je hebt...
1: Ja.
0: Oké, man. Wat kan ik voor je draaien en waarom vooral?
1: Leslie Williams met Als ik jou vergeet. Oh. En waarom? Ja, altijd lekkere muziek en veel te snel ons verlaten, hè?
0: Veel te vroeg heen gegaan ook, hè?
1: Ja, ja. Precies.
0: Ja, dat was ook een bijzonder man. Die kon mooi moppen tappen en zo.
1: Ja.
0: Heb je hem ook gekend? Of?
1: Ja, ik heb hem vaak genoeg gezien. Ja, en zien optreden. Ja. En ook wel een paar keer ontmoet. Dus.
0: Ja. Nou, we hebben zijn muziek nog. We gaan hem draaien. Als ik jou vergeef is ook een Vader Abraham liedje eigenlijk, hè? Voor Hazes. En,
1: ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, dankjewel Boris voor het bellen. En heel veel succes in de beveiligingen.
1: Tot goed werk zo.
0: Oké, hoi hoi. Even kijken naar het recept van Henk Wijngaard. Even kijken of dat lukt. Henk de thuiskok. Ik ga het zo uitzenden, kom goed.

0: herinneringen, Leslie Williams. Als ik jou vergeef. Mooi hoor.
1: Nee.
0: Ja. Ga even naar Henk Wijngaard in Emmen. Die heeft een recept voor ons. Dus Henk, kom er maar in, jongen.
2: Hallo, dan volgt hier een heerlijke nazomerse Italiaanse pasta recept. De bereiding 20 minuten. Overtijd ongeveer een kwartiertje. De totale tijd om dit te bereiden is 35 minuten. En het is voor 4 personen. Ingrediënten: 300 gram penne, pasta, 300 gram kipblokjes, 400 gram Italiaanse roerbakgroenten, 1 potje rode pesto, 150 ml kookroom of slagroom, kan allebei, 100 gram geraste gram padana kaas of parmesan, 1 uitje, 2 teentjes knoflook en een snufje peper en zout. En je hebt een heerlijke maaltijd, een heerlijke nazomerse maaltijd. Groetjes van Henkie Wijngaard en eet smakelijk.
0: Dankjewel Henk. Lekker recept hoor. Ja, Italiaanse pasta. We zullen hem wel even weer afbeelden op onze gemiste uitzendingen. Dat kan ook tegenwoordig. Radio.nl.fm kun je al die gemiste uitzendingen terug luisteren. Dus Henk, bedankt. Succes. Ook eet smakelijk. We gaan er wat lekkers van maken, man. Ja, en dan nog een telefoontje, denk ik. Even kijken. Als het goed is, heb ik Leonard Schinkel aan de telefoon. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
0: Oftewel Harry TikTok Slinger.
3: TikTok Harry Slinger, ja.
0: TikTok Harry Slinger.
3: Ja.
0: Je bedenkt het maar, hè. Ja. Hey, jij bent verliefd ook, hè?
3: Ik ben smol verliefd, ja.
0: Hoe kan dat?
3: Ja, een vrouwtje heeft me opgezocht op TikTok. En daar ben ik in contact gekomen.
0: Ja.
3: En sinds 2 maanden heb ik daar nu een relatie mee.
0: Oh, wacht even, dat doe ik even de loveboat. Dat is misschien wel... Zo. Ja, 2 maanden relatie, ja.
3: Ja, en het gaat gewoon geweldig goed. En daarom wou ik dat bijzondere plaatje even aanvragen.
0: Ja, wat een bijzondere plaatje is dat dan?
3: Dat is een van Raymond Hermans. Ja. Het Ja.
0: Ja. Hey, en hoe heet ze eigenlijk?
3: Ze heet Yvonne Hummel.
0: Yvonne Hummel. Nou, en luistert ze ook naar ons of heb je dat nog niet voor elkaar?
3: Ik heb het even doorgestuurd, dus als het goed is, luistert ze nu.
0: Nou, ze kan het ook altijd terugluisteren. Hè? Dus als je even een liefdesbetuiging doet op Radio NL, dan komt het over. Dus wat wil je tegen haar zeggen?
3: Ik wil tegen haar zeggen dat ik ontzettend veel van haar hou. En...

0: dat ik zometeen keihard kon eten.
1: Ja. Nu nog even een virtuele zoen op de zender.
0: Nou, lieve schat, komt die aan.
1: Ja, dat moet even langer, een beetje natter, kom op.
0: Oh, een beetje natter.
1: Dankjewel, hè.
0: Yo.
1: Speciaal voor jullie, Leonard.
0: Ja, dankjewel.
1: Fijne dag, hoor.
2: Yo, wil je iets vragen? Deel het leven met mij.

0: Alex. Alex Veen aan de telefoon. Goedemiddag, Alex.
1: Goeiedag, het is Van Veen, hè, maar dat maakt niet uit.
0: Sorry?
1: Het is Van Veen, maar dat maakt niet uit.
0: Oh, Van Veen. Ja, dat is wel belangrijk even, want dan moet ik even goed noteren. Alex, jij bent vader van de zanger Gio van Veen.
1: Ja, dat is correct.
0: En jij, jij bent de allergrootste fan, hè, zoals André van Duin dat ooit bezong natuurlijk. Wat is er zo goed aan Gio?
1: Ja, dat is gewoon een fantastische jongen. Ja. Hij is wel een beetje druk, dus hij mag voor mij wel wat rustiger aan doen. Maar ja, als je zegt iets moet komen, moet je er wat voor over hebben.
0: Ja, ja, waar is hij zo druk mee dan?
1: Ja, hij is druk. Hij werkt natuurlijk in de bouw en dan doet hij ook nog eens een keer een beetje zingen erbij.
0: Ja.
1: Ja, en dan af en toe met mij naar ons clubje, hè, Vitesse. Dus ja.
0: Ja, nou, ik heb hem een keer horen zingen in Arnhem toen, hè? Of wat was dat? Westervoort?
1: Ja, dat klopt, Westervoort.
0: Ja, ja, dat was wel leuk. Ja. Hij heeft wel een pas stemgeluid. Wat voor liedje is zijn laatste? Welke moet ik draaien?
1: Ja, het laatste is Ritme van de Zomer.
0: Kijk, dat kan nog net
1: die,
0: even.
1: Die ja. Duur bekend is, maar hij had ook die van Hazes gekofferd, hè?
0: Ja. Ga ik hem draaien, trotse pa?
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Doei iedereen.

0: ons, denk ik. De volgende man moet ik even groots aankondigen, want hij is een van onze landsbeschermers eigenlijk. Want hij is de man die de dijken bouwt en ervoor zorgt dat Bruggenum niet overstroomd raakt, toch? Tim?
1: Ja, klopt.
0: Jij staat aan de rupskranen in Limburg.
1: Ja, juist.
0: En dat doe je daar langs een rivier. Welke rivier?
1: Langs de Maas.
0: Langs de Maas. Ja. En dan doe jij op zo'n 45 tons rupskraan doe jij dijken bouwen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat is een apart beroep, lijkt me.
1: Ja, mooi. Heel mooi.
0: Hoe doen jullie dat eigenlijk? Want als ik met een schep zeg maar iets probeer te bouwen, dan lukt me dat wel. Jullie hebben er vast speciale apparatuur voor in dat ding, of?
1: Ja, klopt. Wij hebben GPS in de kraan. Ja. En daaruit kunnen wij alle lagen zien waarin wij een dijk opbouwen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, en dan gaan we ervan uit dat Bruggenum hem voorlopig weer droge voet houdt.
0: Ja, en hoeveel dijk kun je maken in een dag? Ik heb geen idee.
1: Nee, dat gaat maar stukje bij beetje. We zijn ook afhankelijk van schepen die bij ons klei komen aanvoeren.
0: Ja.
1: En zodoende, de waterstanden, hier is momenteel goed te doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, over het algemeen, de binnenwateren zijn momenteel aan de lage kant.
0: Ja, precies. Oké. En ben je daar dan het hele jaar daar rondom bezig? Of zit je overal in het land met dat ding?
1: Nee, we zitten eigenlijk wel door het hele land. Ik ben nou vanaf maart zit ik hier.
0: Ja.
1: En ik hoop hier nog wel een poosje te zitten.
0: Oké. En jij wil een liedje aanvragen tussen de bedrijven door, tussen de dijken door. Voor wie, wat en waarom?
1: Nou, ik wilde eigenlijk wel voor mijn collega's doen. Alle collega's van Ploegam uit Os.
0: Ja.
1: Een winkel.
0: Ja.
1: Ja, zou mooi zijn. De nieuwe van Django Wagner, Bachata Bailando.
0: Waarom die eigenlijk? Dat ben ik wel benieuwd, hè?
1: Weet ik niet. Het is mooi weer, het zonnetje schijnt. Lekker zomersnummertje. Heerlijk, man.
0: Het ritme, het bachata ritme, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja. Nou, gaan we doen, hoor. Dankjewel voor,
1: hey.
0: Voor het bellen.
1: Bedankt. Ja, collega, zet hem op. Houdoe.
0: En werk ze.
1: Yo, yo.
0: Tim Derksen was dat, het heteren.

0: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser, komt goed.
1: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
2: Nou,
1: naar Zwaagstra.
3: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
1: Al aan de A37.
0: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
4: Heb je

0: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Nu bij Matras Concurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matras Concurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Energieprijzen zijn hoog. Profiteer nu van de laagste prijs bij Kuiper Koekangen. Met de allergrootste voorraad houtpellets van het noorden grijp je bij Kuiper Koekangen nooit mis. Keuze uit vele soorten en wij bezorgen eventueel ook aan huis. Wees prijsstijgingen voor en bestel nu. Kijk voor onze aanbiedingen op kuiper-koekangen.nl. Want je weet het, Kuiper heeft het.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
8: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
7: Ja.
8: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met de problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye, toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Hey.
13: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
18: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
13: Altijd snel geleverd.
19: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
18: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
21: Nu, showroom leegverkoop bij JH de Meubelconcurrent. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En daarom gaan al onze showroommodellen mega goedkoop de deur uit. Direct meenemen, dat kan met de gratis leenbus. Kom nu naar JH de Meubelconcurrent in Zwolle of Slagharen.
20: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
23: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 7 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Er staat 1 lange file op de A20 tussen Vlaardingen en de Spaanse Polder. Dat is 25 minuten. En nog 1 snelheidscontrole. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Nieuwegein.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Stefan Leer!
0: Nou, goedemiddag. We gaan niet beginnen met zon in je hart van Schuurmans. Maar even een oudje. Lieve Lotte.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Sam Kroon, een droom. Het is niet echt een volkszanger. Hij neemt altijd de volkszangers op de hak. Heeft dan zelf een plaatje gemaakt om te laten zien dat je niet zoveel tekst nodig hebt in een liedje. Plakka, takka, wakka, dakka, takka. Dat het een hit kan worden. En dat heeft hij ook. Hij heeft gewoon een hit in handen. En eerlijk is eerlijk, je hoort ook wel dat hij niet echt een zanger is. Niet ten nadele van Sam natuurlijk, maar het is gewoon een goede plaat. Blijf hangen en je zingt ermee. Dat is belangrijk ook voor de radio. Meestal wel de criteria. Is hij grappig? Ja. Melodieus? Ja. Versta je de tekst? Ja. Kun je meezingen? Ja.

Vincent. Groen, blauw, rood, wit, geel. Kleuren van de regenboog. En we draaien ook nog Damien van Os en Hard to Get. En dan nu, ja, deze verwachten je vandaag al.

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd. Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïne-shakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
9: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
10: Woninrichting Hans Jutstra.
9: Buitenvaart Hogeveen.
8: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
13: Kijk op ProStop.nl.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.

0: Ethos.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.

Een bijzonder plaatje op Radio Del. En voor de mensen die op Del zelf worden, Mokum. Wonen als je daar woont, dan weet je niet. Mokum, wat is Mokum? Nou, dat is een andere benaming voor onze hoofdstad van Nederland. Amsterdam. Mooi. Deze moet je helemaal tot het einde draaien. De Tundra's. Hoppakee.

Roosje. Hey, ga er mee. En het moment van uitkomen van het liedje is die al mooi. Waanzinnig mooi gemaakt. Met z'n tweeën handen ineen geslagen. Kennen elkaar natuurlijk al jaren. En dit was de uitkomst van een avondje borrelen. Kan als niet anders. Waylon

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: OBD Tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. OBD-tuning.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
4: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Bart isoleert met de isolatieshop, ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
9: Oh, fuck, man.
8: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
10: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
16: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
19: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
20: Jazeker!
19: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De 2-voudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMB in Hogeveen vind je alles. Nu 50 liter Grolsfust voor maar 120 euro. Of 20 liter voor maar 65 euro, inclusief BTW.
8: De prijzen vallen bij Horeca JNP.
7: Tevens verkoop van tapinstallaties en onderhoud.
9: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: 4:04 geworden. Nog één file te melden op de A16 Breda richting Rotterdam. Dat is tussen Zevenbergshoek en Schravendeel. Een uur vertraging door een ongeluk en dat is 11 kilometer. Dan een tweetal snelheidscontroles. De A15 Del richting Gorkum 103,6. En de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Ridderkerk 27,8.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Robert van Emert, het Zandlooster. En we draaiden Dana Winter. En kijk om je heen. En dan nu, hey, even een bakje Nederrock.
1: Radio NL.
2: Deze week
1: is Fort Sierra van Gisby de Hollandse Nieuwe.

Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. In de Achterhoek leeft het liedje al een hele tijd. Maar ja, we zijn er een beetje te laat achtergekomen. En maak kennis met Reinier Peters. Nooit meer weg waar je woont.

Een hele tijd geleden had hij een monsterhit in handen naar deze Ben Je Vrij. Het liedje werd op een of andere manier verboden. Waarom weet ik ook niet meer, maar dat moesten we uit de playlist halen. We kunnen daar ook niet meer bij. Is ook van een harde schijf afgedelete, dus kunnen we niet meer draaien. Maar ik hoop dat dat verbod nog een keer wat opgeven. Dus Ben Je Vrij, dat was ook een mooie klapper van hem. Maar goed, deze zingen we allemaal mee in de auto. De ring die jij draagt.

shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
1: Milner.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Zaterdag 3 oktober vieren wij Dierendag bij Massier, Nieuw-Leuzen-Dalsen. Ontvang een gratis verwendpakket bij besteding van €20. Maximaal 1 per klant. Stap in de wervelwindcabine en win spectaculaire korting. Dierendag vier je zaterdag 3 oktober bij Massier. Alles voor tuin, land en dier.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Is Radio NL.
12: Altijd aan. Radio NL.
11: Altijd aan.
12: Radio NL.
11: Weerbericht.
13: 4:55. Nou, de komende dagen blijft het warm, droog. De wolken blijven zelfs een beetje weg. Aan de kust is het ook aangenaam. Nou, vandaag was het een lekkere temperatuur van noord tot zuid. Van 24 tot de 27 graden. Woensdag gemiddeld 26. Donderdag 20. Vrijdag 19. En het hele weekend wordt ook rond de 20 graden. Man. Dan even kijken op de wegen. We beginnen even met de files van dit ogenblik. Er staan er twee die er bovenuit steken. De A15 Gorkum richting Ridderkerk, 40 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam, 3 kwartier. Snelheidscontroles, het is er eentje. De A13 Rijswijk richting Rotterdam, bij

Heel veel mensen hoorden het liedje Donkey Kong. Maar dat slaat net weer dronk ik door. Dat is wat hij zingt. Stef Enkel natuurlijk op Radio NL Muziek. Wat je vandaag verwacht met deze temperatuur, dat krijgen we gewoon voor je kiezen. En deze, ja, die zag je ook van mijlenver aankomen. Monique.

0: Morning Smit. Haar goos zit. Kunnen we dat zeggen? Ja, dat zeggen we gewoon. Hè?
1: Mooi, mooi, mooi.
0: We hebben deze week de Hollandse nieuwe van Gizby. Het is Nederrock en dit liedje zou ik daaronder kunnen schuiven. Ik verdenk hem ervan dat dit onder de motorkap de band Bluff is. Maar ja, zul je nooit horen natuurlijk. Van de lippen van Edwin Evers.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
4: Tijd om te bouwen.
5: Heb je

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
6: Buitenvaart Hogeveen.
7: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaat voor de vrijdagmiddagborrel.
10: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor bier, sluit de deur.
9: Gooi je werk aan de kant, hef de glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier. Nu overal te beluisteren.
11: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
13: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
14: Tot snel op 247wood.nl.
15: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hiepe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie Box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassingen moeten verzorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, vlakbij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
16: Soedal, de bouwverslimmers.
14: Soedal, de bouwverslimmers.
22: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
23: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
22: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
24: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
25: Lieve mensen, aan die handen.
24: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
26: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: 5 over 5 geworden. Dit zijn de files. A4 Amsterdam richting Rotterdam. 58 minuten. En dat is 14 kilometer. Dat is voor Ippenburg. De A16 Breda richting Rotterdam. 50 minuten. En de A27 Beeldhoven richting Eemnes. Een ongeluk gebeurt. 3 kwartier. En dat gaat nog wel even duren. Dat is vanaf Beeldhoven gezien. Snelheidscontroles. A2 Weert richting Echt. 202,3. En de A7 Den Oever richting Bolsward. 107,8.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Deze man hield van Bring Back the Rock'n'Roll. Dat dacht hij ook, deed hij ook regelmatig. En hij dacht over liedjes na om het even een Nederlandse knipoog te geven. Of een Engelse knipoog. En sommige liedjes heeft hij zelfs in het Frans gedaan. Allemachtig, man. Nou, 10 over 5 voor Radio Nelderduizenaar. En hey, een graag geziene gast hier. Marco.

naar Abraham. Kei in Amersfoort. Hey, zometeen, ik weet, we hebben net... wat is er, 2 uurtjes geleden zo hebben we een liedje gedraaid van Gerrit Joling. Maar die man heeft een nieuwe. Die heet Creditcard van Staal. Hoor je zo? En eerst, even wat zomers dan. Uit België. Herinnert u zich deze nog? Laura Ross.

0: de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste, je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
15: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
16: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
17: Een initiatief van Pfizer.
18: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
19: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
20: Radio NL.
19: Weerbericht.
21: Het is exact 1 minuut over 5:30 geworden. De komende dagen zon. Tot aan maandag eigenlijk weinig regen. Er zijn wat wolken, maar het wordt warm. Het wordt morgen nog warm, het wordt donderdag warm. Het weekend ziet er ook goed uit. Zomers, nazomeren zeggen ze altijd. Hè? Dan even kijken naar de files. Er staan er in totaal bijna 200. En dit zijn de knelpunten. A4 tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Ieperburg. 72 minuten, 14 kilometer. Jeetje joh. De A16 tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De Gammelerding, 3 kwartier vertraging. En de A27 Utrecht-Noord richting Eemnes. Daar staat 52 minuten. En we zien ook wat filevorming op de A4. De A4 Den Haag richting Delft. Daar is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Den Haag. En je moet de A13 en de A20 volgen. En hoe lang het daar staat, dat is nog niet bekend. Het is net gebeurd. Dan de snelheidscontroles A4 Delft richting Den Haag 47.0. En op de A13 Rijswijk richting Rotterdam 5.8.

Ik durf het wel te zeggen. Zo worden ze niet meer gemaakt. Zo lang en zo goed. Mooi hoor. Hazes en Ben Je Verliefd. Nou, een tijdje geleden werden we verrast door deze uitvoering van Rutger van Barneveld en Major Lazer.

en bijzonder. Hoe die op de plaat klinkt. In de studio, zo klinkt die live ook. Dat is zo knap. Er zijn weinig artiesten die dat hebben, die zo dicht bij elkaar komen. Maar ja, Django was het. En ik weet, ik heb hem al eerder gedraaid vandaag, maar ik vind het zo'n hit. In mijn hoofd is het echt niet normaal. Hij had ook te maken met Marco, prima. Daar was hij ook, daar gaan we hem binnenkort wel even vragen. Ik zal hem officieel even een keer uitnodigen, dat hij even langskomt in de studio. Want afgelopen vrijdag 3 keer gedraaid zelfs. Geen problemen mee gehad. Dus ik denk, nou, kan hij vandaag ook.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bijhal18.nl, zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Heb je trek?

0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
5: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook twee moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: 3:06 is het geworden. Dit zijn de problemen op de weg. 111 files en de langste 72 minuten. En dat is 9 kilometer op de A28 tussen Den Dolder en Leusden-Zuid. En nog één snelheidscontrole. Kom je tegen op de A10 Diemen richting Amsterdam bij hectometerpaaltje 11,3.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Het zal niet lang meer duren. Dan komt de zoon van Jannes, Jan Wolters, die komt even naar het pand van Radio NL voor een interview en ook het liedje draaien. En ja, ik ben benieuwd hoe die gast is. Want Jannes al een paar keer een handje gegeven en zo. Niet echt gesprek of zo mee gehad, maar wel een handje gegeven. Gewoon een goede gast. En als je dan even dat stukje online luistert van Jan, denk je ook, ja, dit is mooi. We zijn nog zo benieuwd hoe dat allemaal klinkt, hoe die hele plaat gaat, hoe het ontvangen wordt in Nederland. En ik denk dat die gast gewoon een droomstad krijgt. En dat heeft natuurlijk niet zoveel dat heeft natuurlijk ook deels met zijn pa te maken. Maar ook als je het liedje hebt gehoord online op TikTok of weet ik wat, een klein stukje. Dan weet je het al. Dan voel je het al. Hé, dit is goed. Dit is leuk. Dit wordt reinig. Nou, daarover gesproken. Sven Versteeg, die verrast ons weer. Met een nummer Houdini. Houdini. Mooi. Had Eminem...

Rob de Nijs en Bangerhart. Ik krijg iets binnen. We hebben hier in de studio een telefoontje liggen. Dat is voor algemeen gebruik. Ik weet niet waarom dat is. Een simkaartje van de zaak erin. En er komen wel wat dingen op binnen van artiesten en zo. Het is, ja, het is een soort van paniektelefoontje. Moet je horen wat er binnenkwam. WhatsAppje. Ik weet ook niet van wie, maar ik heb zo'n vermoeden. Dit schijnt de nieuwe plaat te zijn van de Gladjakkers en... Hey, Boel Benny. Moet je luisteren. Ik weet niet of dit echt is of AI, maar ik zal hem even een klein stukje laten horen.

samen met Jamie. Nee, Amy. En Amy eigenlijk nooit weer gespot in liedjes. En ik vind dat zij wel een mooie stem heeft. Ja, echt heel gaaf. Nou ja, wie is Jamie? We moeten een keer een zoektocht naar... Amy natuurlijk. Naar Amy, maar ja, daar ben ik veel te lui voor. En morgen, hè, dan ben ik het al lang meer vergeten natuurlijk. Zeg zometeen een professional achter de mengtafel. Ivo Pasveer en ik ben er morgen weer.

0: Westerverstein.nl.
1: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
2: Heb je trek?

0: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
2: Nu bij Matrasconcurrent. Mega veel boxsprings direct uit voorraad leverbaar. Een complete boxspring scoor je al vanaf slechts €599. En het mooiste? Je kunt hem direct meenemen met onze gratis leenbus. Matrasconcurrent. In Rogat, Zwolle en Slagharen.
1: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
4: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
11: Altijd aan. Radio NL.
10: Altijd aan.
11: Radio NL.
10: Weerbericht.
12: Vanavond blijft het nog lang warm. Rond 9 uur is het nog altijd op de meeste plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw warm met 22 tot 25 graden in het westen en 25 tot 28 graden in het oosten. De zon schijnt, maar in de middag neemt het in het westen de bewolking toe en vooral in de avond trekken enkele buien over het land. Donderdag wisselvallig weer met een aantal buien, maar de dagen daarna is het vaak droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. En dan ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is inmiddels wat minder druk aan het worden. Het aantal files neemt af. De meeste vertraging nog op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoortpolder 18 minuten. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein 20 minuten door een ongeluk bij de vrachtwagen. A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Prins Alexander en Delfshaven 13 minuten. En de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Den Dolder en Amersfoort een uur vertraging momenteel. Flitsers op de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 119.9, ring A10 Amstel-Koenplein bij 11.3 en de A31 Harlingen-Leeuwarden bij 32.5. Goeie reis.

Dit zijn de overdenkingen van het leven, hè? Misschien zijn er wel kroegen in de hemel, maar laten we eerst nog maar even genieten van het leven hier op aarde. Mart Hoogkamer zojuist bij Radio NL en kroegen in de hemel. Het is dinsdagavond en je bent hier goed voor het allerbeste van eigen bonen met Matthijs Koning zometeen. Harte team komt eraan en eerst de legendary Frans Bauer. Heb je even voor mij?

0: Oké, ik denk te weten wat de wiskundige formule is voor een dikke hit in het Nederlands.
1: Ja, ik weet het al eigenlijk dankzij Rutger van Barneveld. Hè, dat liedje De zon zie zakken in de zee. Ik wil, hè, dat is zo'n lekker hoekje, dat blijft hangen in je hoofd. Maar ik had het even daarvoor al met dit liedje van Matthijs Koning. Ook hier zit zo'n heel meezingbaar hoekje in. Gisteren was het feest en dat gisteren feest was, dat betekent dat het vandaag nog steeds in mijn hoofd zit. Het is echt een oorwurm dit. Matthijs Koning zojuist bij Radio NL. En dit is nieuwe muziek, Raymond Hermans.

0: Zanderthee.
1: Snelle meteoor en kijk ons nou bij Radio NL op dinsdagavond. Hey, als je dacht dat je alles gezien had op de Nederlandse televisie, dan heb je de Duitse televisie nog niet gezien. In Nederland hebben we natuurlijk Temptation Island, Love Island, Ex on the Beach, Expeditie Robinson, Adam zoekt Eva en dan ook nog Adam zoekt Eva Vips. Genoeg reality tv. En heel eerlijk, met Adam zoekt Eva dacht ik dat we eigenlijk al wel op de grens zaten. Hè, van wat kan op de televisie? Naakte mensen op tv. Ja, dat is wel een beetje de grens. Maar dat denken ze dus, daar denken ze er anders over in Duitsland. Daar komt binnenkort namelijk een nieuw televisieprogramma. Ja, en dat gaat echt alle grenzen te boven. Dit is echt bizar wat er binnenkort in Duitsland op televisie te zien is. En ik ga het zo meteen met je delen hier op Radio NL, wat je binnenkort op de Duitse televisie kunt gaan zien. Eerst Monique en Kido.

0: Hey bouwtopper, wat is jouw volgende bouwproject? Alles wat je nodig hebt aan bouwmaterialen vind je bij Bouwcenter Concordia. Voor de professionele en particuliere bouwer. Bij ons heb je echt persoonlijk contact. Kom je langs?
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Altijd snel geleverd.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
0: Kom naar onze vestiging en profiteer van mooie aanbiedingen.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe.
0: Geeft ruimte.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Werkkleding nodig voor je hardwerkende collega's? Santino, de specialist in moderne bedrijfskleding. Santino Casual Workwear. Ontdek het zelf op santino.nl.
12: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
14: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
16: Jazeker!
15: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatst al laten weten. Ze zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op. En nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocate, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
19: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
22: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
24: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
27: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
28: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
29: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog één file A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hanningsveld, Giessendam en Gorkum. 20 minuten en het komt door een ongeluk. Flitsers op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 40,3. De A4 Amsterdam-Rotterdam bij 48,4. A16 Breda-Rotterdam 51,8. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,2. Goeie reis.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ivo Pasveer!
29: En er komt zo'n vreemde reality show op de Duitse televisie. En wat die show gaat zijn, hoor je zo meteen.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

Yves Berendsen en nachtenlang in de avondshow van Radio NL. 7:10. Goeie dinsdagavond. Ja, in Nederland hebben we een hoop reality-televisie op tv en op streamingsdiensten. Denk aan X on the Beach, Double Dutch, Temptation Island, Love Island hebben we. We hebben natuurlijk Expeditie Robinson. Wat dacht je van Adam zoekt Eva? En als je dacht dat daarmee de grens bereikt is, nou, in Duitsland denken ze daar heel anders over. Daar komt namelijk vanaf morgen een nieuwe show op de televisie. Heeft echt alles met reality TV te maken, maar dit is toch niet eerder vertoond. Het heet Maison Taboe. En alle klassieke dating etiketten die gaan direct aan tafel in dat programma. De formule is namelijk heel simpel. Je gaat niet gezellig praten over je werk, leeftijd of woonplaats. Nee, je duikt direct met elkaar het bed in. Je gaat eerst daadwerkelijk met elkaar de liefde bedrijven, voordat je elkaar beter leert kennen. Ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, ze gaan naar een kamer toe. Vervolgens bedrijven ze daar de liefde. Delen ze met elkaar het bed. Daarna worden de koppels weer gescheiden van elkaar. En vanaf het ontbijt leren ze elkaar pas beter kennen. En kijken ze of het ook daadwerkelijk verder klikt. Ja, wat een bizar idee dit. Ik kan begrijpen dat hier wel hoge kijkcijfers voorkomen. Want het is wel weer een nieuw soort reality show. Wat toch ook wel een beetje controversieel is. Maar goed, ja, wie weet gaat het werken. En wie weet dat het ook ooit naar Nederland komt. You never know. Maar wat mij betreft, dit is nog niet eerder verteld op de televisie. Breng mij wel bij het Radio NL onderzoek van deze dinsdagavond. Ik zou wel eens van je willen weten, aan welk tv-programma zou jij wel eens mee willen doen? Is dat misschien inderdaad wel Temptation Island? Hè? Dat je je relatie wil gaan testen samen met je partner. Zou je wel eens mee willen doen aan Ex on the Beach? Zou jij een fantastische fotograaf zijn in het perfecte plaatje? Ja, of ben je misschien wel de slimste mens? Nou, ik ben benieuwd, aan welk tv-programma zou jij wel eens mee willen doen? Kom maar door. Spreek of stuur het even in via de berichtenfunctie in de Radio NL app. Doe even een klein onderzoekje aan welk tv-programma de Radio NL luisteraars hebben willen meedoen. Dus waar zou jij aan mede willen doen? Geef het door in de gratis Radio NL app. Dit zijn Nick en Simon.

0: Wachter en in ons café. Het is dinsdagavond en vanaf morgen is er een nieuw televisieprogramma te zien op de Duitse televisie. Daarin gaan ze, nou ja, alle taboes te boven. Het heet Maison Taboe. Zit al in de naam eigenlijk. En het concept van het programma is heel simpel. De deelnemers gaan eerst met elkaar naar bed. Vervolgens worden ze gescheiden. En vervolgens bij het ontbijt leren ze elkaar pas beter kennen. Dus ja, het is eigenlijk direct het spannende randje eraf halen. Direct het ijs breken. En daarna dan maar eens kijken of je ook daadwerkelijk met elkaar klikt. Ik ben benieuwd hoe dat programma in de smaak gaat vallen. En misschien, ja, als het succesvol is, dat het ook ooit naar Nederland komt. You never know. Daarom de vraag aan jou, aan welk tv-programma zou jij wel eens mee willen doen? Stuur het eventjes door via de gratis Radio NL-app. Zo zie ik Tim uit Zaandam binnenkomen. Nou, doe mij maar dat programma waar je het over had. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Jesse uit Dinxperlo, Ex on the Beach. Ik heb genoeg exen, dus laat ze maar komen. Felicia uit Amersfoort. Ik zou wel eens mee willen doen aan Miljoenenjacht. Ik denk velen met jou, Felicia. Benny uit Tilburg. Ik ben amateurfotograaf, dus ik zou wel eens mee willen doen met Het Perfecte Plaatje. En Manuela uit Kelpen-Oler. Goedenavond.
1: Hallo, Ivo.
0: Ja, vanuit de vrachtwagen, dus het gaat allemaal via een carkit voor de duidelijkheid. Maar Manuela, jij bent ook fervent tv-kijker, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: En waar kijk je dan het liefst naar?
1: Ja, het is inderdaad wel de reality-programma's waar je net op noemde.
0: Nou, het is wel een beetje guilty pleasure, hè, reality-tv. Het kijkt zo lekker weg.
1: Ja, dat is inderdaad de ellende van andere mensen, hè.
0: Ja, het is toch altijd ook een beetje aapjes kijken, hè, laten we eerlijk zijn.
1: Ja, precies.
0: Hey, aan welke programma's zou jij willen meedoen en waarom?
1: Ja, aan de Code van Koppen, want ik vind de escape rooms vind ik wel gewoon superleuk.
0: Code van Koppen, dat is dat ze een soort van escape room is dat, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, moet je wel slim voor zijn, Manuela. Zou je dat kunnen, denk je?
1: Ja, ik ben wel eens vaker naar een escape room geweest, dus...
0: Oké, okay. Koud kuntje zou het zijn, dus.
1: Ja, Expeditie Robinson, dat zou ik ook wel willen doen, maar ik ben heel bang voor ongedierte. Dus...
0: En ik denk heel veel mensen met jou, Manuela. Hé, hey, dank voor het delen en een mooie avond. Goede reis.
1: Ja, hetzelfde. Doei.
0: En aan welk tv-programma zou jij willen meedoen? Deel het eventjes via de gratis Radio NL-app. Dit is nieuwe muziek. Samuel Welten Russo. Dit is Boom.

0: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
1: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.

0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee,
5: proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: OBD-tuning. Elektronische autodiagnose en chiptuning. De beste prestaties uit iedere auto. Voor vermogenswinst, voor brandstofvermindering. Powered by OBD Tuning Sint-Jansklooster. obd-tuning.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

het zijn van die spreuken die je vroeger als kind al leerde. Hè? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Het was een mooi liedje van Lucas en Gea. En de waarheid, zojuist bij Radio NL. Hey, heb je het gisteravond een beetje zitten volgen? De Buma NL Awards, de prijzen voor het Nederlandstalige lied. Met toch wel heel wat prijzen voor Samuel Velten. Hij ging met 4 awards de deur uit. En Erik is heerlijk meer dan verdiend. Want het afgelopen jaar heeft hij natuurlijk hit na hit na hit na hit gescoord. Meest succesvolle single, Samuel Velten. Echte liefde is te koop, maar er zijn meer prijzen uitgedeeld. Ook aan Robert van Hemert, Mona Lisa, Yves Berendsen met Nachtenlang, Jan Smit met Tranquilo, Fleming met 100%. En ook het liedje wat je nu gaat horen op Radio NL heeft een prijs gekregen. Het was de op 5 na succesvolste single van 2025. En met recht daarom een Buma NL Award mogen ontvangen. En dat is grappig, want het is eigenlijk een remake van een heel oud liedje dat ooit op het Songfestival is gedaan van Maggie McNeil, Amsterdam. In een nieuw jasje gegoten door Chris Cross, Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Ze komt uit Amsterdam, nu op Radio NL.

Oké, dit is breaking news. Marco Schuitmaker zit in de gevangenis. Althans in de videoclip van het liedje. Loesoe hoor je zojuist, Marco Schuitmaker. Overigens, wil je die videoclip zien? Download de Radio NL app. Klik eventjes op Kijk Live, dan hoef je niks te missen. En zie ook alle videoclips bij de liedjes die je hoort. Je luistert Radio NL op dinsdagavond. Wat doe jij op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je misschien aan het sturen onderweg te huis? Zit je misschien op de vrachtwagen? Rijd je nationaal of internationaal? Of doe je iets heel anders op deze dinsdagavond? Misschien ben je aan het studeren, aan het wachten op GTA 6 nog steeds. Dan kun je lang wachten, nog 2 maanden, dan is het zover. Of doe je iets heel anders op deze dinsdagavond? Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL app met jouw bezigheden op deze dinsdagavond. Zometeen namelijk het Rondje Nederland. En ik wil heel graag weten wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Dus laat weten wat je aan het doen bent. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Zometeen na 8.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmeng Dagstein.
7: Wanneer is het tijd voor gezelligheid? Kwart voor bier. Margreta en Roland zijn terug met de nieuwe feestplaats voor de vrijdagmiddagborrel.
8: Het is kwart voor bier, tijd voor feestjes en plezier. Het is kwart voor.
7: Gooi je werk aan de kant, heftig glazen en laat het feest maar beginnen. Margreta en Roland, kwart voor bier, nu overal te beluisteren.
9: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
10: Jazeker!
9: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de 5 Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt, was de meting vanmorgen 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
8: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 40.2. Ring A10 Amstel-Komplein bij 11.3. En de A50 Eindhoven naar Arnhem bij 136.3.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ivo Pasveer!
8: En wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL app en doe mee aan het Rondje Nederland.
9: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zeg ik ook altijd. Eén blik is genoeg en dan worden het er toch weer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het was Samantha Steenwijk en één blik is genoeg in de avondshow van Radio RL. Het is 11 over 8, dinsdagavond, rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het in de gratis Radio RL-app. Zo stuurt Klaas uit Obdam wat wij aan het doen zijn. Mooi studderen in de schuur met Highwood Schorel. Succes daar, Klaas. Johan uit Veldhoven, jij ook gefeliciteerd, Ivo, met de Buma NL Award voor jullie directeur. Het mooie is dat hij niet alleen zich inzet voor het Nederlandse lied, maar ook een neusje voor het ontdekken van jonge radiomakers. Ik ben van mening dat veel van de huidige talenten op de landelijke zenders nog wat kunnen leren van Lars, Rory en jou. Geniet van deze bijzondere mijlpaal, maar het zal ongetwijfeld vandaag wel gevierd zijn daar in Sneek. Ja, daar kun je op rekenen, Johan. Dank je wel voor de felicitatie. Ik zal het doorgeven aan de baas. Jelle uit Doorwerth, wildpalenen aan het printen aan de wand op mijn werk. Succes daar, Jelle. Kees uit Stevensweert, even lekker 18 uurtjes gassen vanuit Spanje. Een hele goede reis, Kees. Jens uit Ursum, vanavond even een mooie rondje rijden in mijn mooie Land Rover van 53 jaar oud. Zaken uit Burgum, zoals elke avond aan de afwas en ondertussen genieten van de heerlijke muziek. Ben ik benieuwd op welke zender je dat doet, Zaken. Nee, gekkigheid natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Ad uit Helmond, ik ben onderweg naar Italië. Kylie uit Anen-Rixdal, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Ivo. Ja, we zijn er weer een keer bij. Ja, en er geen reden, want we zijn nog gewoon aan het werk. De laatste 20 kilometer zijn er net ingegaan. En dan hebben we er een ritje op zitten van zo'n 550 kilometer.
0: Zo, dat is een flinke
1: reis. Dorpje in, dorpje uit in Duitsland en al. En via. Met ik weet niet hoeveel adressen. Weer terug. Lekker thuis. Morgen een dagje vrij. Dus dat maakt ook heel weinig uit dat het nou een iets langere dag is. Dus dan is dat weer helemaal goed. Hey, fijne uitzending nog en tot de volgende ronde maar weer.
0: Nou, goede reis nog even, Kylie. Gaan we nog even naar de telefoon. Roos uit Onna. Roos, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt vanavond nog even een retourtje IKEA gedaan.
2: Ja, dat klopt.
0: Was het nodig op de dinsdagavond?
2: Ja, het liefst wel.
0: Wat heb je gekocht?
2: Een nieuw bed.
0: Zo, dat is ook even iets wat je zomaar op een dinsdagavond koopt.
2: Ja, nou, niet echt, hè?
0: Nee. Maar je was er wel aan toe aan een nieuw bed.
2: Ja, wij zijn verhuisd en we zijn nu als eerst bezig. Mijn ouders, zeg maar, en ik woon nog thuis. En we zijn bezig met mijn kamer nu. En die is bijna af, dus het bed moet opgehaald worden.
0: Ja, dan mag het belangrijkste onderdeel van een slaapkamer niet ontbreken, natuurlijk.
2: Niet, hè?
0: Nee, precies. Nou ja, ik weet het nog van toen ik verhuisd ben een jaar of twee geleden. Dat is echt op- en aanrijden, heen en weer naar die winkel om iedere keer dingen die je weer vergeten bent.
2: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, heel veel succes met verhuizen binnenkort, Roos. En een fijne avond.
2: Dank u, jullie ook.
0: Dan gaan we nog even naar Mike uit Eibergen. Hey Mike, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ik vind het gek dat jij nu al bezig bent met iets wat pas in december gebeurt.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik ben nogal bijzonder gekleed voor de tijd van het jaar.
0: Hoe ben jij gekleed? Omschrijf jezelf eens eventjes.
3: Als roetveegpiet.
0: Och, jij bent al bezig met Sinterklaas.
3: Ja, wij organiseren in november een Sinterklaas-evenement in Rijssen. Mm-hmm. En daar hebben wij wat beeldmateriaal voor nodig. En ik heb net de laatste artikelen binnengekregen, dus ik dacht van, laat ik hem maar eens aantrekken.
0: Kijk of het pakje nog past.
3: Nou, het is een nieuw pak, maar hij zit wat strak.
0: Nou ja, dan is het nog de komende maanden werk aan de winkel, zodat hij straks blijft passen, Mike.
3: Ja, nog een paar maanden gaan, dus.
0: Je kunt maar beter op tijd beginnen, toch?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben al wat kilo's kwijt. Dus het is nog. Het gaat de goede kant op.
0: Nou, goed bezig. Ik zou zeggen, heel veel succes daar en een fijne avond, Mike.
3: Dankjewel.
0: Ja, ik ga geen Sinterklaasliedje draaien als je het goed vindt.
3: Nee, begrijp ik.
0: Okay, doei.
3: Doei.
0: Je luistert Radio NL, dit is Henk Wijngaard. En al zijn wals.

dat is een mooie boodschap om het leven te leiden. Tranquilo, tranquilo, doe alles lekker rustig aan. Jan Smit hoor je zojuist bij Radio NL. Hey, ik ga je voorstellen aan nieuwe muziek van John West en Numidia. En vooral die laatste is wel bijzonder dat ik die een keer ga draaien op Radio NL. Tot een paar jaar geleden bevond hij zich namelijk in een heel ander Nederlandstalig muziekcircuit. Ze nam bijvoorbeeld heel veel platen op met rapper Boef. Ken je die? Weet je wel, van Habiba. Nou, Habiba, de appel valt niet ver van de boom, want haar nieuwe single heet Habibi. Maar klinkt absoluut niet als rapper Boef. Hier hoor maar.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de Snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw en ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Het eten is klaar, aan tafel.
12: Zo, dat ziet er lekker uit.
13: Ja, mag ik een broodje?
14: Een broodje, hè?
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
18: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
17: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
19: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei. Maak je huis mooier.
20: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie. Dit is Radio NL.
21: Altijd aan.
20: Altijd aan.

De man die hoogstpersoonlijk de rock and roll weer groot gaat maken in Nederland. Kiss Me en de Hollandse nieuwe Ford Sierra. Hey, Nederlandstalige muziek is zo mooi omdat het dichtbij je staat. Hè? Je kunt echt een gevoel krijgen dankzij een liedje. Een gevoel van geluk, een gevoel van verdriet. Soms ook een gevoel van liefde. Ja, en soms dan wordt in een Nederlandstalig liedje ook gewoon de dagelijkse problematiek beschreven. Stel je voor, je staat in de kroeg. Je kijkt even op je bankrekening. Ziet erop staan dat je inmiddels -3 euro erop hebt staan. En dan...

in de Friese taal? Heb je een suggestie voor een liedje in het dialect? Ja, dat mag echt van alles zijn, hè? Het Rotterdams, het West-Fries, het Gronings, het Zeeuws, het Limburgs of de Friese taal. Heb je een suggestie voor een liedje in het dialect? Stuur het nu door in de Radio NL-app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: De nazomerrit van de drieërs en je zit in mijn hoofd.
1: Het laatste rondje.
0: Laatste rondje, dinsdagavond. Het is dialect dinsdag. We zijn dus op zoek naar een liedje in het dialect of

0: leuk liedje dit. De nieuwe Romy Montero heet Spaans Benauwd. En vanochtend heeft ze er alles over verteld. Samen met haar hondje Billie Jean. Die was namelijk mee hier in de Radio NL studio. Bij Teken in werkende uitvoering. En heb je het gemist? Het studiobezoek van Romy Montero. Ga dan snel naar de Radio NL app. Of check radionl.fm. Daar vind je namelijk alles in beeld via Radio NL gemist.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Dinsdagavond tijd voor het laatste rondje op Dialect Dinsdag vanavond. Iedere dinsdag zijn we op zoek naar liedjes in het dialect. Ja, en wat zou dat kunnen zijn? Een liedje in het Zeeuws, in het Limburgs, in het Gronings, in het Drents, in het Fries, in het West-Fries. Kom maar door in de app als je een suggestie hebt. Zo zie ik Fred uit Loosdrecht binnenkomen. Hey Fred.
2: Ik weet er wel een voor dialect. Fred Loosdrecht deze kant. Ik heb er eentje, Gerard Buisman. Met Troubadour.
0: Gerard Buisman.
2: Dialectnummer.
0: Leuke dank voor de suggestie, Fred. Dankjewel. Christian uit Duitsland. De Dutch Boys met Ik hol hoor met mijn brommer op. Jesper die vraagt om Jan Biggel met Ons Moeder Zij Nog. Maar deze die vind ik eigenlijk te mooi om te laten liggen. Joep uit Venlo vraagt dit liedje aan in het Limburgse dialect. En een liedje dat eigenlijk veel te weinig op de radio is, naar mijn mening. Versta er helemaal niks van. Misschien jij ook niet. Maar gewoon de muziek is zo ontzettend mooi in dit liedje. Robert Ezen bij Radio NL. En het prachtige

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Piraten der Lage Landen. Zaterdag 19 december. Gelredome Arnhem.

0: www.hartenfestijn.nl.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
2: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Hey! Wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
5: Jazeker!
0: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten. Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghatten. Dejonghatten.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
0: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de eerste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer, van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
0: Dit is de muziek van...

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Draken temmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulde, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: En, heb je de klus?
15: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
14: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
15: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
14: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
16: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
18: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
22: Jazeker!
21: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.

19 december Gelredome Arnhem. Tickets en info megapiratenfestijn.nl. Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: KPN.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Double Dutch presenteert de winteropening in Zulden, Oostenrijk. Kom tussen 31 oktober en 3 november naar de snoepwinkel voor de wintersportfanaten. Test het nieuwste wintersportmateriaal direct in de sneeuw. En ontmoet de DJ's van Radio NL. Kijk voor meer info op doubledutchski.nl.
8: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
9: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
15: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
19: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
20: Een initiatief van Pfizer.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Hey, wil jij de Trots op de Boeren Radio NL sticker plakken?
23: Jazeker!
22: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
24: Altijd aan.
26: Nu het nieuws op Radio NL.
27: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwaardbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. De auto vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
3: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
6: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
11: Ga met Radio NL en de Radio NL-artiesten mee op een muziekreis naar Newcastle. Bezoek de kerstmarkt en geniet van optredens aan boord van de cruise. Kijk op radionl.fm voor meer informatie.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals XXL rookworst, 350 gram, voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdij filet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
11: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
10: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
12: Hey! Wil jij de trots op de boeren Radio NL sticker plakken?
13: Jazeker!
12: Ga naar radionl.fm en check de stickerafvalpunten. Of bestel ze via radionl.fm. Je betaalt natuurlijk alleen de verzendkosten.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio NL.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL. You know.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Er zijn meerdere mensen gewond geraakt bij steekincidenten rond Arnhem Centraal. In ieder geval één daarvan moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 mensen opgepakt en op social media gaan filmpjes rond van een grote ruzie en vechtpartijen. Boeing mag het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de Amerikaanse marine bouwen. Wat het kost, om hoeveel toestellen het gaat en wanneer ze klaar zijn, is nog niet bekend. Het is Boeings 2e grote order dit jaar. In maart mochten ze ook al het nieuwe gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht maken. Ruim 200.000 mensen hebben in Frankrijk geprotesteerd. Ze zijn ontevreden over het lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Er werd veel geweld gebruikt en er waren vernielingen. Er zijn dan ook ruim 400 demonstranten aangehouden. Volgens de Franse overheid zijn de meeste daarvan minderjarig. En het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting gisterochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. En dan het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met temperaturen rond de 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.

0: Download de app en start met vinden.
1: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.